0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overledige geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die er naar een reeks van signalen... die een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
2: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
1: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
3: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorgapps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
2: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
1: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
3: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
1: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
2: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
1: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
3: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
1: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
3: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

Ja, inderdaad, Rob en Ellen. Alleen zonder Ellen in dit geval. Ze heeft een heel goed excuus dat ze vandaag niet zou wezen. Dus ik zal het 2 uurtjes met mij moeten doen. Ja, ik ben Rob de Konis en we gaan gewoon 2 uurtjes lekkere muziek draaien. Ik ga wat over nieuwswaardigheden praten. Ik ga wat over musicals praten. Ik ben afgelopen zondag naar een musical geweest. En daar wil ik wel even over vertellen. Maar we gaan eerst even beginnen met Pommelien Thijs.

Ja, Pommelie Stijs, die gaat in november een aantal avonden, Avas Light, vol uitverkopen. Die is al inmiddels uitverkocht. Maar goed, ik hou er wel even op de hoogte. We gaan eens even kijken. Ik zit wat nieuwsberichten te bekijken. Extra drukke avondspits. Meer dan een uur vertragen verschillende wegen. Wat is dit nou allemaal? We hebben nog geen vakantie, we hebben eigenlijk helemaal niks. Maar doordat er overal wegafsluitingen, werkzaamheden en regen, staat er meer dan 1000 kilometer file. Vooral op de A2 en de A27. Nou, dat is hier niet in de buurt. Dus dat valt wel mee. Maar ik had ook begrepen dat mijn monteur vanochtend richting Zwolle ook een uur vertraging had. Ik heb nog niet gesproken, maar of er een ongeluk was of er druk was, ik weet het eigenlijk niet. We gaan in ieder geval luisteren naar. Dus even kijken. Chris Bauer, vanavond een vent.

Is het gek? Sonny en Jim Bakkum. Eens even kijken. Waar gaan we? Ik zie wat nieuws staan. Ja, daar wil ik even over praten. We hebben al een paar keer heb ik met Ellen gepraat ook over Israël, et cetera. Nou goed, jullie weten allemaal mijn mening wel. Ik vind dat Israël gewoon, ja, alle paden te buiten gaat, et cetera, et cetera. Maar nu lees ik weer BNN-varen journalist Gijs Sanders is opgepakt door Israël terwijl hij verslag deed van de Global Summit voor Flottille. Nou, er zijn weer een aantal boten zijn richting Gaza gegaan, et cetera, et cetera. Palestina gegaan om hulp te bieden. Je weet van tevoren, als je met zo'n hele aantal boten die kant op gaat, dat je toch opgepakt wordt. En dat de Israëlische strijdkrachten al die boten heeft geënterd. En dat je toen niet verder komt. Dus ik begrijp dit soort acties eigenlijk niet. Ik begrijp aan alle kanten dat we protesteren, et cetera, et cetera. Maar dit is zo zinloos, want je gaat met een heleboel boten ga je er naartoe. Halverwege word je van de zee afgehaald. Gelukkig zijn er nog geen doden gevallen en dat soort dingen meer. Maar je komt toch terug in, of je gaat terug in je eigen land toe, of je wordt in Israël opgepakt. Dus het heeft geen enkel zin in mijn ogen. Maar goed, ik zal het wel allemaal verkeerd zien. We gaan luisteren naar, eens even kijken, hoe heet zij? Strong. En dat is had eigenlijk de finalisten moeten wezen. Sanne van Nassau.

Ja, San had in mijn ogen de winnares moeten wezen van Holland Got Talent. Oh nee, de Voice of Holland. Maar goed, ik maak het niet zo uit. Ze is tweede of derde geworden, ik weet daar niet. Maar we zullen veel van haar horen. En haar stem is inderdaad zo betekenend. Zodra je haar hoort zingen, dan weet je dat dat San is. We gaan luisteren naar Bella Perez.

Ja, waarom Bella Perez? Nou, dat een paar maanden geleden haar man plotseling is overleden. En ik ken haar uit het verleden. Vroeger heb ik een magazine gehad, Badminton Info. En dat was een abonnement magazine. En zij was de eerste dame die we konden interviewen. Omdat zij ook badminton speelde. Dus dat is best leuk. Leuk verhaal en alles. En dat blijft toch een beetje bij je hangen natuurlijk. Hè? We gaan eens even kijken. Wat gaan we doen? Ja, ik heb iets gelezen weer. Al eerder gelezen. Maar goed, RTL heeft besloten de dagelijkse uitzending van het Britse Marriott at First Sight op RTL 4 te staken. Zelfs van Videoland is er allemaal afgehaald. Wat is nou gebleken? Een aantal vrouwelijke deelnemers aan het programma tijdens de opname zijn verkracht. Hoe het allemaal in elkaar zit is een beetje onduidelijk, maar er is wel een heel groot paniek. Dus ja, wij hebben de Voice gehad in Nederland en hier nu in Engeland hebben we de British Marriott at First Sight, waar ook dit soort problemen ontstaan. Dus ja, je moet altijd maar een beetje opletten. We gaan eens even rustig luisteren naar Lopend Over Het Water. Van Sita.

Marco en Sita, een goed koppel. Wat dat betreft is het heerlijke muziek. Eens even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, ik heb meneer die ik niet echt mag, maar goed, dat maakt allemaal niks van uit. Ik ken een heleboel mensen die ik niet mag, maar ook een heleboel mensen die mij niet mogen. Openbare ministerie in Amsterdam zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen het Tweede Kamerlid Guidi Markouchauer om zijn uitlating over Palestijnse asielzoekers. Die zouden volgens de aangeven aanzetten tot haat en geweld. Een aantal, exact aantal is niet bekend. Nou ja, inderdaad, hoe heet die Guidi? Die was de eerste man of de tweede man van Geert Wilders. Die schijnen ruzie met elkaar gehad te hebben. Dus hij heeft zich uit de PVV gestaan en een eigen politieke partij begonnen. Maar ja, ik weet niet wat ik er moet van zeggen. Kijk, Geert Wilders weet ik in ieder geval. Weet je wat je aan hem hebt? Die is altijd dwars. Maar in ieder geval weet je wat je hebt. Deze meneer Guidi, ik weet niet of ik nou weet wat ik aan hem heb. In ieder geval het feit dat hij eigenlijk Palestijnse asielzoekers wil tegenhouden met alle geweld, et cetera, slaat helemaal nergens op in mijn ogen. Dus even kijken, wat hebben wij? We gaan naar de leven van S10.

0: toch?
1: Ja, eens even kijken. Een ander nieuws. Dit was De Leven van S10. Inwoners Engelen overhandigen petitie voor gastvrij asielopvang. Nou, dat is iets heel iets anders gelukkig dan in Loosdrecht. Aan de gemeenteraad van Den Bosch is maandag een petitie overhandigd met verzoek de 50 jonge asielzoekers die de gemeente wil opvangen, gastvrij te ontvangen. Nou, dat is in ieder geval is een positief verhaal. Ik vind ook inderdaad, gisteren heb ik een stukje gezien bij Eva. Daar bleek uiteindelijk de instroom van asielzoekers een stuk minder zijn ten opzichte van verleden jaar. Dus wat dat betreft gaat denk ik wel een beetje de goede kant. En ik vind geven om, ja, stel voor wij hier oorlog hebben en we moeten uitwijken, dan hoop ik ook dat kerels ontvangen wordt op een vriendelijke manier. Dus Loosdrecht, ik denk dat alle Loosdrechters ook niet achterstaan. Het zijn een aantal mensen zijn die dat toch een beetje het gevecht hebben gezocht. Maar goed, het zijn ze. Maar ik heb een heel ander verhaal. En dat is, ik begrijp, ik luisterde zaterdag naar Politiek Beschouwd. En ik begrijp dat wij in Elburg, ik ben even de aantallen kwijt, maar wij moeten nog 130 of 160 asielzoekers moeten wij huisvesten in Elburg. En daar hebben we geen plek voor. Dus dat moet voor eind van dit jaar moet daar in ieder geval een oplossing voor vinden. Dus ik begrijp dat wij als Elburg zijnde ook behoorlijk stilstaan. Ik heb inmiddels wel begrepen dat er een aantal flex woningen bij de Kampendijk ergens gaan komen. Maar of dat de oplossing is, nou, ik denk dat de nieuwe gemeenteraad een behoorlijke mogelijkheid, hè, hoeveel uitdagingen hebben om dat te gaan doen. We gaan even luisteren naar App en de Vloed van Claude.

Ja, ik heb even nagezocht. Ik dacht, is Cloud nou inderdaad een vluchteling? Maar dat is inderdaad zo. Die jongen die is op 2013 is hij vanuit Congo is die gevlucht. En het is best een als ik nou zie hoe die Nederlands praat en alles, is het geweldig. Dus ja, nou goed, wees welkom, zou ik zeggen. Niet het hele verhaal. We gaan even luisteren naar Lillian. Rustig liedje van Maan.

0: niet weg.
1: Zoe, sluit me in je armen. Eens even kijken. We hebben verleden week zaterdag hebben we het Songfestival gehad. Eurovisie Songfestival. Ik moet eerlijk zeggen, ik was niet echt enthousiast over de meeste liedjes. Ik dacht ook van nou, Bangaranga, degene niet gewonnen heeft. Bangaranga, dat wordt ook niks. Maar als je het een aantal keren gehoord hebt, denk ik van ja, god, dat is eigenlijk wel een leuk liedje. Inmiddels is in Bulgarije zelf, want Bulgarije heeft gewonnen Eurovisie Songfestival, is er een wedloop van wie volgend jaar het Eurovisie Songfestival gaan houden. Nou, in ieder geval heeft Sofia zich opgegeven. De Plovdiv, dat is ook een groot schatschijnbaar. Varna, daar ben ik zelf een keer geweest in Burgos. Dat zijn de vier steden waar die het heel graag zouden willen hebben. Waarvan waarschijnlijk Sofia de grootste mogelijke dingen hebben. Maar we gaan eens even kijken. Bangaranga.

0: Ja, wat moet ik daar nu van zeggen? Als je een aantal keer hoort, dan ga je zelf wel meezingen. Maar het is nog niet echt een geweldige muziek die ik voor in ieder geval voorsta. Luister maar eens naar Jill Elena. Blijf bij mij. Live in de AFAS 2023.
1: Wow.

Jill Helena. En die al de laatste tijd behoorlijk negatief ervaring heb gehad met Ali B. Maar goed, maakt allemaal niet zoveel uit. Ze komt wel doorheen. En wat dat betreft is het een hele goede zangeres. Even kijken, wat hebben wij nog meer? Ja, we gaan nog eventjes kijken. Ook op dit moment is de vestingval bezig. Nou, nu is het inmiddels weer gesloten, denk ik. Maar goed, aanstaande zaterdag sluit vestingval. Aanstaande vrijdag is er volgens mij om rond 4 uur of 5 uur een veiling. Ga ik stekker even zoeken, dan kom ik stekker even op terug. Waarin allerlei schilderijen worden geveild. En alle kunstwerken worden geveild. Ik was afgelopen zaterdag even in de stad. Het was niet zulke geweldig weer. Maar ik heb toch nog even gekeken naar wat rest. Naar wat schilderijen. Ik vond een heel mooi schilderij op de Beekstraat. Ik zou zeker gaan eventjes kijken naar het een en ander. Je hebt nog tot en met zaterdag de tijd. Dus even kijken, wat hebben we nog meer? Wat gaan we nog meer draaien? In mijn armen, Samantha Steewijk.

Nou, dat mag duidelijk wezen. Benita Hol, Verda uit de musical Grease. En we gaan in de tweede helft van Elf versus Rom het een en ander qua musicals doen. Eens even kijken. Ik heb één triest bericht en ik snap het niet hoor. Als je nou niet van dieren houdt, neem dan geen dieren. Dat is het meest simpele wat er is. Honderden verwaarloosde dieren ontdekt in Roosendaal. Eigenaar aangehouden. Mag blij dat die blijft zitten ook. In gemeente Roosendaal zijn deze week honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. Op een terrein, nou het was inderdaad, ze waren ingezijnde de politie, maar op het terrein waren enkele honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren, konijnen. Verder waren lama's, alpaca's, twee kraafvogels, een stokstaartje en een stinkdier. Ik denk van, nou goh, wat moet je daar in vredes dan mee? En die beesten waren echt heel erg verwaarloosd. Dus ik neem aan dat het allemaal keurig in orde komt. En dat deze meneer of mevrouw, ik weet niet wat voor figuur het is, voorlopig de eerste 10 jaar blijft zitten, zodat het niet meer kan gebeuren. Wij gaan eruit met, eens even kijken, Ik Wil Jou Helemaal. Oh.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525-683133. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

Ja, je luistert naar Ellen versus Rob zonder Ellen. Maar die heeft een duidelijke reden waarom ze vandaag niet bij kan wezen. Volgende week is er zeker weer. We beginnen met de Sanne van Assouden. Eigenlijk, voor ze volop wat moeten winnen.

Ja, je luistert inderdaad naar Ellen versus Rob Zonder. Ellen, die is volgende week weer. En we gaan het tweede uurtje gaan wij wat meer aandacht besteden aan de lopende musicals en de komende nieuwe musicals. Maar eerst wil ik even één dingetje van tevoren stellen. Morgen, woensdag, is de Musical Award Gala 2026 weer te zien op NPO 1. Die begint om 8:30 volgens mij. Ja, begint om 8:30. En onder andere live traders van The Cats en Juliet, Stoornis of My Life, We Will Rock You en Willem van Oranje zonder ongetwijfeld nog meer komen. Ik zal er zeker even naar gaan kijken. Mocht je geen tijd hebben, even opnemen, dan kan je in alle rustige tijd nog eens even kijken. Wat even kijken? Wat gaan wij nu als eerste doen? Ik begin eigenlijk met de musical 40-45. Daar ben ik een paar maanden geleden geweest. Ik vond het echt een mooie musical. Een spektakel musical was dat inderdaad. En in Barneveld. Ik zou er, als je de tijd voor hebt, toch even naar gaan kijken. Het is in ieder geval de moeite waard.

De Musical 4045. Dit is een heel leuk melodietje, maar er zit ook heel wat, wat zware stukken tussen. Vooral wat ik me kan herinneren is dat de... Ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar de tribunes die lopen over de zaal heen, waardoor je elke keer een ander invalshoek krijgt en alles. En geef ogenblik, je praat over 4045, dus je praat ook over de Hakelkruizen en Hitler en al soort dingen meer. En geef ogenblik kwam complete regiment, arrangement, hoe heet zoiets, soldaten er binnen toe met Hakelkruizen, et cetera, et cetera. Dat was behoorlijk intimiderend, maar was wel heel goed gespeeld wat dat betreft. Er komt een nieuwe musical en ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Ik denk niet, ik weet eigenlijk niet. 101 Dalmatiërs. Nou, iedereen kent die film wel en alle strippenverhalen en alles. Maar er is vanaf 1 november is er in Luxor in Rotterdam is de première. En het geliefde komische hondenavontuur is daarmee voor het eerst als musical te zien. Het magische poppenspel, het imposante decor en de gevaarlijke opperdiva Cruella de Vil maakt de voorstelling een verrassend en hoogst originele musical beleven. Nou, ik ben benieuwd. De hoofdrolspelers zijn Shana Slaap en Samir Hassan. Ze zijn te zien als Daniel en Tom en het jonge stel dat elkaar ontmoet dankzij hun verliefde honden. Ik vraag me alleen af of er ook echt honden in gaan optreden of dat het allemaal poppenroepjes is. Ik ben benieuwd. Mocht je kaartjes willen hebben, de kaartjes zijn toevallig vandaag of gisteren zijn ze geloof ik in de verkoop gegaan. Dus wat dat betreft zou ik in ieder geval boeken vanaf november in de studio's. Of in de studio's, in onze theaters in Nederland. Dus even kijken. Wat gaan wij nog meer? We gaan naar de Moulin Rouge. Die draait tot volgens mij nog tot eind juni of iets dergelijks. En ik heb al eerder gezegd, daar moet je gewoon zeker een keer naartoe gaan. Maar het blijft altijd... ik zat toevallig... afgelopen zondag ben ik naar de Foxtrot Musical geweest in de Lamar. En toen zat ik later even op het Rembrandtsplein. Op het Leidseplein was dat volgens mij wat te drinken. En toen kwamen er ook mensen vanuit de Foxtrot Musical. Die vroegen mij van wat is nou de mooiste musical die je ooit gezien hebt? Ik zei, dan moet je zeker naar de Moulin Rouge gaan. Eens even kijken. Your Song. Ik denk dat het wel een leuk liedje is.

Ja, dat was de musical Tina Turner. Die is een jaartje of 4 geleden in het Beatrix Theater heb ik toch meegemaakt. 5 geleden. En ik hoop dat ik nu ook weer terugkom. Want dat was echt een hele mooie musical. Ik ben afgelopen zondag ben ik naar de musical Foxtrot geweest. Nou, op zich leuk. Een musical door Annie M. G. Smit geschreven. Muziektalent was niet zo geweldig, vond ik. Jawel, totaal wel, maar niet echt uitblinkers erin. En als je gewoon een gezellige middag of een avond een musical wil kijken met lekker een beetje meezingen en al soort dingen meer. Er wordt veel gesproken, dus is ook een soort toneelstukachtig gebeuren. Dan zou ik daar zeker naartoe gaan. Wij hebben hem in de Lamar gezien en ja, dus op zich al een beleving. De Lamar is gewoon een geweld. Naast de Beatrix Theater is de Lamar in Amsterdam een geweldige, mooi theater, zeg maar. Dus je kan daarna nog eventjes in de stad een drankje drinken en alle soort dingen meer. Een van de hoofdrolspelers was William Spa. Die trad daarop en die ben ik ook weer tegengekomen. Die gaat in 2027 gaat die de hoofdrol vertolken in Hugo de Groot, de musical. Die inderdaad in januari 2027 zijn première gaat krijgen. Dat is al eens een keer geprobeerd in 2021. Maar toen hebben ze een tijdje gebeuren in Gorinchem gedraaid. Ja, Gorinchem, de theater De Vijf Zin in Gorinchem. Maar ja, toen kwam de corona, toen ging het fout en daarna is het er ook mee gestopt. En op dit moment gaan ze toch weer een poging maken om de nieuwe musical Hugo de Groot vanaf begin 27 te gaan draaien. Dus op zich lijkt me dat best een leuke uitdaging in het hele verhaal. Eens even kijken, wat gaan we nu zieken? Ik ga eens even, oude bekende, dus dat huil niet om mij, Argentina.

Evita, de musical. En ja, ik heb deze bewust opgezet, want die gaat weer terugkomen. Eind van het jaar, onder andere bijvoorbeeld hier redelijk dichtbij, Theater Orpheus in Apeldoorn, met een half uurtje rijden. Je kan er altijd goed parkeren, dus dat is allemaal voor de rest geen probleem. Gaat die van 22 december tot en met 27 december... uitgevoerd worden. Het is 50 jaar bestaat hier de musical. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga zelf tweede kerstdag. De 17 december ga ik er naartoe. En ja, nou goed. En ik moet ook eerlijk zeggen, als ik zie wat de cast is. Fijn van de Bos. Nou goed, die heeft aan alle kanten al geschitterd. Milan van Waardenburg, Dieter Traublin en Louis Thijssen. Nou, dat is een geweldige cast. Dus ik zou zeker als je een beetje lekkere muziek wil luisteren en misschien ook een beetje een traantje wil plukken, dan zou ik zeker even naar Avita gaan. En wat zei ik? Inderdaad, je kan boeken bij Orpheus op dit moment. Het loopt snel, dus ik zou het niet te lang wachten. Het is ook niet te duur eigenlijk, valt best wel mee uiteindelijk. Tussen de 54 en 75 euro een ticket voor een goede plek. Dus wat dat betreft zou ik daar zeker even naartoe gaan. Dus even kijken, wat gaan we nu meer? Nou, dan gaan we eens even heel iets anders doen. Hè. Dit is gewoon Zendy.

0: Nou, het is wel een hele korte is dat wat dat betreft. We gaan nog even snel wat anders zoeken. Ja, Diane en Zonen. Betover Zimegen.
1: Alle mannen in die advocatenserie Suits worden knettergek van die vrouw. Eén scène met haar en ze moeten aan de

0: Diana's en Zonen heb ik nooit gezien, dus ik weet niet waar het over het gaat. Maar het lijkt me wel een gezellige musical. Maar hij draait dit met misschien dat hij weer terug gaat komen. Wat wel gaat komen vanaf september, en dat heb ik al een paar keer aangegeven al op de radio, is En Juliet. En het Beatrix Theater, voor een half jaar gaat hij daar gedraaid worden. Dus dat betreft denk ik wel dat het een gigantische operatie gaat worden. De eerste hoofdrolspelers zijn de bekende. Teddy Vermeer, Linda Verstraten en Levi van Kempen. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste. Dus wat dat betreft, ik heb een heel klein previewtje gezien. Dus even kijken. Ik heb het niet gehoord. We gaan er gewoon even luisteren.
1: Elke dag een manicure.
0: Nou, zou je wat moeten gaan horen, denk ik.
2: Oh, om daar zo in te spelen.
0: We gaan nog even terugzetten. Daar komt hij dan.
2: Ik ben Teddy Vermeer en ik speel Juliet in En Juliet the Musical. Het was een hele grote droom toen ik hoorde dat de show naar Nederland zou komen, om daar zelf in te spelen, omdat ik er nu ook in Duitsland in speel. Mijn eerste reactie toen ik hoorde dat ik deze hoofdrol mocht spelen, was ongeloof en heel erg overweldigend. De voorstelling En Juliet gaat over Shakespeare en Hathaway, zijn vrouw. En zij hebben het over het verhaal Romeo en Juliet. En Anne Hathaway vindt eigenlijk dat het te tragisch eindigt. Wat als Juliet niet doodgaat? Ze is zo gefocust op wat ze altijd moest doen van de ouders. En nu kan ze heel erg vrij zijn ontdekken wat maakt haar gelukkig. We kijken heel erg naar uit om deze rol te spelen in Nederland. Een droom die uitkomt.
0: Nou, die gaat inderdaad volgens mij ergens van september gaat hij in productie. Ik heb inderdaad bij de try-out ben ik er inderdaad bij. Dus Teddy Vermeer, Linda Verstraat en Levi van Kempen. En er komen er nog veel meer, maar ik weet niet wie allemaal. En het mooie is, het vind ik persoonlijk altijd Engels gezongen. Dus het is origineel gezongen, zeg maar. En het is een powerpop musical met muziek van de jaren 1990 tot en met 2010. Dus dat betreft 1990 tot en met 2010. 20, ja, dus je hebt echt leuke, moderne muziek in het hele verhaal. Ze zeggen van ja, Shakespeare, wat moet ik daar allemaal mee? Maar ik zou er zeker even naartoe gaan. En het is de moeite waard. Eens even kijken wat wij nog meer gaan. Ik ga het eens even kijken. Anja, ooit in winterse dagen. Van Anastasia.

voor de audities van de Phantom of the Opera. En schrik niet, de Phantom of the Opera is pas in het voorjaar 2028. Maar goed, hebben in ieder geval iets vooruit. En die zal inderdaad, zal die in de première zal zijn in het nieuwe Luxor in Rotterdam. Ben ik nog nooit geweest. Ik ben benieuwd hoe dat gaat geworden. Ik heb me inderdaad al ingeschreven om te kijken of we de eerste kaarten kunnen krijgen. En ik zou je in ieder geval op de hoogte houden. Eens even kijken, als we over de Phantom of the Opera praten. Ja, dan moet je eigenlijk ook... Maar ik weet niet of ik die zweten dat ik kan vinden. Nee, laten we eerst maar even wat anders zoeken. Dan komen we er even op terug. Eens eventjes kijken. Breng hem thuis.

Ja, ik moest nog even wat zoeken. De Phantom of the Opera. Nou, normaal zou je dan inderdaad zeggen van Floor Jans en Henk Poort. Maar ik heb nu een wat nieuwe modelletje gevonden. Dus Emma Kok en Milan van Waardenburg. Laten we daar maar eens even naar luisteren.

0: moet ik eerlijk zeggen, de uitvoeringen Henk Poort en Floor, die vond ik wel wat beter. Maar goed, die hebben ook wat meer diepte in hun stem, denk ik. Maar goed, dat zal ik wel verkeerd zien allemaal. We gaan eens even kijken. De volgende musical waar ik nog even wil spreken, dus dat is inderdaad, we gaan eerst luisteren, Money Money.
1: Écoute-moi.
2: Money. Money.

Ja, de cabaret is dat met... Lisa Minnelli, maar dat mocht duidelijk wezen voor de goede luisteraars. Cabaret, die gaat in oktober ook weer van start in de Lamar. Vanaf 17 oktober tot en met 3 februari continu exclusief in de Lamar. Dus het zou heel mooi wezen. En de cast is behoorlijk heftig. De hoofdcast bestaat uit Chantal Jansen, Frees Bartels, Milan Sekereres, Sylvia Porta, Hajo Bruins, Valentijn Bernhard, Gaia Eijkman en Marisa van Elven. En dat is een behoorlijke kastje. Dus ik ben bij de, niet op de 17e première, maar ik ben op de 14e. Dus we gaan eens even meemaken wat het allemaal gaat worden. En allemaal in de Lamar weer, dus gezellig in Amsterdam. Eens even kijken, het is, we zitten 8 minuutjes. We gaan nog eventjes we gaan even als jij doen van Pia Douwens. En dan gaan we afscheid nemen, want Stemloos komt zo.

Ja, die musical Elisabeth, die is, draait op dit moment ook niet meer, maar die gaat van Gardit of een keer komen. Ik ga afscheid van jullie nemen. We gaan eruit met twee liedjes van Doe Maar. En waarom Doe Maar? Nou, is heel simpel. Die musical die gaat weer van start in Leusden. En als je echt een leuke, gezellige musical wil hebben, dan moet je zeker even naar Doe Maar gaan. Want het gaat achter elkaar door. Het is alleen maar lekkere muziek wat dat betreft. Ik zeg heel prettige avond. Na mij komt Stemloos met allerlei leuke muziek zonder wat gezegd te hebben, maar alhoewel, Ben die praat al hoor, dus dat is op zich geen probleem. En ik ben er donderdag weer samen met Ellen, met hashtag over dieren. Eens even kijken, welke gaan we pakken, we gaan, alles gaat voorbij.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Ja, dat was Yesterday, het was gisteren en dat was een nummer van Foreigner, maar het was natuurlijk niet alleen Yesterday, het is ook vandaag, want ook vandaag is het Pinksteren. En dat was gisteren natuurlijk ook al, we zijn begonnen daar met de eerste Pinksterdag en zeker hier in de regio op de Veluwe, maar ook over de brug, oftewel Biddinghuizen. Groot evenement, de opwekking 2026, er komen meer dan 60.000 mensen, zag ik misschien wel 100.000. per dag en ook daar was het druk. En ja, ik zat er zelf tegenover op het bungalowtje aan de overkant en kon er lekker ook van meegenieten. Alleen ja, ik hoefde daar niet tussenin te staan met al die mensen, want het is natuurlijk veel te warm, gevaarlijk en ook ja, vooral wat zon betreft. Alhoewel ik zelf ook verbrand ben, maar daar ga ik zo nog maar even over hebben. Goed, we zijn begonnen dus met een nummer speciaal daarvoor, de opwekking. En dat had te maken met het Pinksterweekend, zoals gezegd, in Biddinghuizen, opwekking 2026. Ik begon met Cela, Ik zal er zijn. En dat is zeker een van de nummers die daar gedraaid wordt. Ja, voor heel veel mensen is het misschien ook wel een gewoon een vrij weekend. En dat is natuurlijk vaker met dat soort dagen. Pasen, Pinksteren en noem het maar op. En voor de niet-gelovigen is dat allemaal prima. Lekker dagje vrij. Extra ook nog vaak. En, maar voor de gelovigen, die hebben daar toch wat andere gevoelens bij. En het is natuurlijk ook, overal zit achter een verhaal natuurlijk. En dat is met Pinksteren het geval, precies hetzelfde. Ook voor de gelovige mensen is daar een verhaal vanuit de Bijbel. Oftewel, de Pinkster was de uitstorting van de Heilige Geest. Daar gaat het verhaal over. En die uitstorting ging over de apostelen van Jezus. Volgens het Bijbelse verhaal gebeurt dat 50 dagen na de Pasen. Het wordt gezien als de geboortedag van de kerk, omdat de discipelen vanaf dat moment vol inspiratie het evangelie over de hele wereld begonnen te verspreiden. Dus dat is de reden van Pinksteren. Maar goed, dat is en wat het was. En dat is vandaag nog steeds. Ook daar drukte. Ik kon er vanmorgen nog even langs. Ik moest hier naartoe. Want ja, moest hier naartoe. Dat hoefde niet. Maar ik denk, ik ga nog even lekker radiootjes draaien. Hier tussen 12 en 2 middag matinee. Even wat live. We hebben ook nog speciale gasten vandaag in de uitzending. En niemand minder dan Gerrit-Jan Mulder. Die gaat ons even bijpraten hoe het afgelopen is natuurlijk. Want normaal doen we dat in de derde helft. Maar we moeten nu een beetje het programma aanpassen. Dat we zelf ook op tournee zijn of even weg. Maar goed, we hebben het ingepast in dit programma. De derde helft is nu een beetje in de middagmatinee ingepast. Dus vandaar dat we ook wat sport erbij gaan doen. En zoals gezegd, niemand minder dan Gert-Jan Mulder. Die is hier toevallig gearriveerd in de studio. Het was helemaal niet de bedoeling, maar hij was wel even live voor ons aanwezig om even uit te leggen hoe de stand van zaken was met het regiovoetbal, oftewel Noordwest Veluwe Sport. Daar hij de coördinator van is natuurlijk. Afgelopen zaterdag was dat live. We hebben dat een beetje gemist. Tenminste, ik wel, want ik was ook op tournee. Dus we gaan het mooi even bijpraten zometeen met Gertje Mulder. En helemaal fijn dat hij even hier kan langskomen. En om een verslag te doen, of nu over of hij als kampioen is of niet. En Doris Pijk ook, want ik heb daar niks van gevolgd. En dat is maar goed ook, want anders heeft hij ook niks te vertellen. Dus dat gaat hij zometeen doen rond de klok van 12:30. We hebben nog meer sport, want er is de Giro van... En we hebben het over wielrennen. Ook dat is normaal in ons programma vaak aanwezig. En in dit geval is dat ook het geval met onze grote vriend natuurlijk Maarten. Maarten Junte die zal rond de klok van iets over 1 daarover spreken. Hoe het gegaan is met het wielrennen gebeuren. En u zult dan denken, ja, misschien normaal gesproken is Rini aan de beurt op 10:50. Dat is ook de bedoeling. Alleen hij was helaas verhinderd, want hij was spoedsen met een vliegtuigje naar Turkije gaan met vrienden. Misschien een opwelling of een uitnodiging, ik weet het allemaal niet, maakt ook niet zoveel uit. Lekker genieten daar in Turkije om met een weekend met vrienden te vieren. En vandaar dat hij even niet op de radio zou kunnen zijn. En dat begrijp ik ook gezien ontvangst en ook gezien de sfeer. En vandaar dat we ook even konden inpassen dat hier Maarten Junte dat even over gaat nemen natuurlijk. Nou, wat gaan we verder? Is natuurlijk voetbal erbij. Pak ook natuurlijk ondanks alles de Grand Prix. We hopen dat we het allemaal redden, want het is natuurlijk een heel druk programma zoals u van mij gewend bent. Dus de lunchies laten we zitten. Gaan we voor of na die tijd? Wat doen we dan? Anders komt er helemaal niks van terecht. In ieder geval ook genieten van de muziek en van de zon.

Ja, dat was Andreetje zelf, André Verduin. Als de zon schijnt, nou, dat is natuurlijk sowieso het geval. U had het zelf ook in de gaten, daar hoef je geen nieuwsberichten voor aan te zetten. Maar misschien wel even verstandig om te kijken hoe de situatie zich gaat begeven deze dag. En ook morgen en natuurlijk de rest van de week. Want voor je het weet ben je natuurlijk ook katsverbrand zoals ik. Ja, hoe krijg je het voor elkaar? Nou, ik had ook een weekendje weg.nl, oftewel. En ons huisje daar op de Bremerberg ging over de opwekking. En daar waren we van het weekend, zijn we trouwens nog steeds. En ik denk, ga even lekker zwemmen. En ik ben in het zwembad terechtgekomen. Nou, prima, lekker koud, hups. Dan kun je weer op het hangmatje liggen en op het strandbed. En weer in het water. Dan vier keer en dan ben je koud, verneem je niks van. Maar ja, toen was de finale van het voetballen. Oftewel, de Ajax moest tegen Utrecht voor de play-offs. En in die wedstrijd finale werd het spannend. En daar gaan we natuurlijk straks even bij pakken. Maar dat betekende wel dat ik even bleef luisteren naar de radio. En nog een keer vanwege het uitstel van de verlenging. En noem het allemaal maar op. En uiteindelijk was mijn hele rug verbrand. Had ik helemaal niet in de gaten. Kwam ik vannacht pas achter. Nu is het natuurlijk niet zo erg als Kim Puk die 30 graden verbrand was met de napalm. Maar het voelde wel erg pittig vannacht. En maar ja, gewoon een beetje saus eroverheen en een douche erop. En we moeten dat wel weer kunnen redden. Maar dat betekent dat we wel moeten oppassen. Want voor je het weet, als er vooral een windje bij is, heb je het niet in de gaten. En voordat je het wint, ben je echt wel verbrand. En dat is niet goed. Mijn vriendin was ook erg boos. Ze had even gezegd, had ik ingesmeerd. Ja, ik wist toch ook niet dat er ging gebeuren. Anders wist ik het ook wel tevoren wel. Ja, weet je niet natuurlijk. Goed, een beetje af te zunderen op goed. We gaan eens even kijken hoe dat vandaag afloopt. Want ook vandaag is het gevaarlijk weer. Zeker ook wat betreft de opwekking Lowlands. Lowlands zegt opwekking in Biddinghuizen. Want daar is het natuurlijk ook warm, zoals in heel Nederland. Maar als je daar de hele dag moet staan, dan zul je toch een beetje moeten water drinken. Of een hoedje of een petje op, want anders gaat het echt verkeerd aflopen. Er zijn ook wel mensen flauw gevallen, heb ik al begrepen. Ook geen wonder. Maar goed, het is in ieder geval zomers warm. En ja, we zitten op een strak blauwe lucht. Dat heb je ook gezien op grote schaal. Het is zomers warm, het was 26 graden aan zee en 29 in het binnenland. Lokaal kan het tropisch 30 graden of meer worden. Ideaal weer voor een frisse duik in het zwembad. Of natuurlijk hier aan het Veluwemeer in het water. Zorg dat je goed insmeert. Ja, de tip heb ik net al vernoemd. Als je het niet doet, dan krijg je dezelfde gevolgen als ik. En de zon die is erg sterk. Dat is zonkracht 6. Dat is een hele hoge cijfer voor het op betreft de zonkracht. Ja, je kunt dus binnen een onbeschermde huid al binnen 15 minuten verbranden. Vanavond dan blijft het lang warm met temperaturen tot aan de zonsondergang. Dat is op 10 over half 10 zo'n beetje, dan ligt het nog rond de 20 graden, dus dat is erg warm voor de nacht. Ook vandaag is het droog en helder. Later koelt het nog af naar 12 tot 15 graden. En in de steden kan het zeker wat warmer blijven. Ook in Elburg natuurlijk in het centrum, want als het één keer binnen in het centrum zit, dan trekt dat voorlopig niet weg en dan kan het nog even langer duren voordat het koud wordt. Dan dinsdag, dan hebben we het overmorgen. Dan gaan we er nog een schepje bovenop doen. Want dan wordt het echt zeer heet voor de tijd van het jaar. We gaan naar de 32 graden in het zuiden. Dus de warmste 26 mei ooit zal het morgen weer. Dus ja, goed in de gaten houden. Ik zou zeggen, ga niet te veel in de zon. Zeker niet tussen een uur of 11, 12 tot en met 2. Want is het hoogtepunt en best wel gevaarlijk. Woensdag krijgen we wat verkoeling. Tenminste, dat staat hier is natuurlijk maar te open. Maar we gaan dan noorden van 16 tot 19 graden. En in het midden van het land zal het nog steeds 20 tot 25 graden worden. Het is nog steeds warm voor de tijd van het jaar. De neerslag staat wederom niet op het programma. En blijft ronduit zonnig. Ja, dat zijn de berichten. En dan weet u in ieder geval ook dat u zich moet beschermen tegen de zon. Pretend you're

0: sport.nl. Rondje langs de velden.
1: Ja, rondje langs de velden. Nou, het is natuurlijk vandaag geen voetbaldag, maar dat was natuurlijk afgelopen zaterdag wel. En vandaar dat we ook begonnen met de jingle Noord Veluwe Sports. En ja, wie kunnen we daar beter wat over vragen als Gert-Jan Mulder. En die had ik ook gevraagd om even uitslag te doen over de resterende wedstrijden die zich na de normale competitie hebben afgespeeld. En ja, voor mij is het allemaal onduidelijk, want je hebt het over de na-wedstrijden, de play-offs en winnen en kampioenschappen en degradatie. Nou, we gaan er alles even over praten. Gert-Jan Mulder, die gaat op de tweede Pinksterdag. Kwam die even langs met zijn brommetje en hij zit hier in de studio. Ja, Gert-Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja.
1: Je kon even vrijmaken.
2: Ja, de bedoeling was eigenlijk om via de telefoon te doen. Maar ja, mijn dochter ligt met haar boot dan in Elburg. Die wilde net gaan varen en toen kwam ik daar. Heb ik nog even bij de boot geweest. Even een beetje rondgetoerd daar bij Elburg. Wat een drukte.
1: Ja, maar die Pinkstermarkt.
2: Heel verschrikkelijk. Maar goed, toen ben ik hier naartoe gekomen. Denk, weet je, ik ga even bergen drank, dan hoef je in ieder geval niet te bellen. Dan kwam je toch in de buurt.
1: Nou, net zo makkelijk en net zo gezellig een bakkie erbij. Ja, Gert-Jan, hoe zit het met het eind van, we hebben al eens een keer eerder gesproken vorige keer en volgens jou kon iedereen kampioen worden, tenminste Overjos en Dorenspijk. Maar is dat allemaal gelukt of zijn ze nog steeds bezig?
2: Nou ja, kampioenschap zit er dus niet meer in. Overjos heeft die wedstrijd afgelopen zaterdag met 2-2 gelijk gespeeld tegen Columbia. Dat was uit, maar Epe, die won die wedstrijd met 4-0 van SEA. Aangezien Epe een puntje voor stond boven Jos. Ja, en het zag er in de eerste helft al een beetje naar uit. Want met de rust stond geloof ik Epe al voor met 3-0. Dus voor Overjos was het al na competitie. Dus kampioenschap konden ze eigenlijk al een beetje vergeten. Dus ja, en toen Jan en ik hadden er nog over een zaterdag tijdens de wedstrijd. Van ja, Overjos heeft gewoon in die tweede helft gewoon een stapje terug gedaan. Bang voor blessures, bang voor kaarten. Ja, ze waren er toch gedoemd die na-competitie te spelen. En dat gaat dus ook gebeuren.
1: Wat houdt het dan in? Als je nu al niet kampioen kan worden, wat doe je dan in de na-competitie?
2: Dan kun je dus nog promoveren.
1: Oh, hè? Dat kan ons nog.
2: Ja, dat heeft te maken met bij periodekampioenschappen.
1: Oh, okay.
2: Er zijn een aantal periodes tijdens het seizoen. En aangezien dat Epe dus kampioen was, kwam Overjos in aanmerking voor die na-competitie. Ja, twee zijn er natuurlijk al, een paar zijn er natuurlijk al rechtstreeks gedegradeerd. In die klasse bij Overjos. En dat is eventjes kijken. Zit ik even te zoeken, want ik moet ook af en toe zoeken. Er zijn er in ieder geval al een paar die gedegradeerd zijn. Maar er zijn er dus in die klasse waar Overjos in voetbal, dan moeten nog twee ploegen moeten nog na competitie spelen. Dat is Overjos. Overjos die moet, en dan ga ik weer even, want ik moet af en toe een beetje spieken.
1: Ja, die na-competitie, dat betekent niet alleen voor een overgang naar een volgende kampioenschap, volgende klasse, maar dat betekent ook degradatie moet ook komen gevoetbald worden.
2: Ja, ja. Het harde voetbal om het harde voetbal om behoud in die derde klasse.
1: Ja.
2: Dus ja, die kan dus degraderen. Als die behoud er niet komt, dan gaat het hard degraderen.
1: Je moet dus ook na-competitie
2: voeren. Ja, Overjos kan een klasse hoger komen, maar ja, die kan ook in die klasse blijven. En dat bij Overjos geldt het om 3 wedstrijden. Aanstaande zaterdag voetballen ze thuis tegen SV Wurs. En SV Wurs, dat komt uit Zilwolde. Nou ja, jij zit vaak langs de weg, ergens in de Achterhoek, geloof ik, een klein plaatje. Maar ze moeten thuis voetballen. Dat was ook nogal weer een beetje, gaat dat door, gaat dat niet door? Want onder de 19 jaar was er ook een finale bij Overjos op het sportpark boven Molen. Toen zei Jan van der Bos nog, het kan ook zo zijn dat ze om 6 uur moeten voetballen. Maar nee, die wedstrijd wordt gewoon om 2:30. Wordt die gespeeld. Dus daar hebben we live verslag van Jan van der Bos. Mocht, dit is een knock-out systeem, hè. Mocht Overjos die wedstrijd winnen, als ze winnen, dan komen ze dan voor de tweede wedstrijd in aanmerking. En die is ook thuis. Dat is Fios Vaassen. Maar dat ligt er aan wat Fios Vaassen gaat doen. Want het is een knock-out systeem. Als Overjos hem dus verliest aanstaande zaterdag, is het gelijk afgelopen. Blijven ze in die derde klasse, dan is het afgelopen. Mocht Overjos die wedstrijd wel winnen, dan komen ze tegen Fios Vaassen uit. Als die de wedstrijd ook wint, zo ingewikkeld is het. Mm-hmm. Want die moet een zaterdag ook voetballen. Die is ook thuis. En dan krijgen ze nog later, krijgen ze nog zwart-wit. Waarschijnlijk als die ook wint. Dus dit is allemaal als. Ja. Dus, en daar is nog niets van bekend dus. En dat moet gespeeld worden op een neutraal veld. Dus De competitie gaat in ieder geval nog door dan als ze winnen. Hè. Het is nog steeds als ze winnen, dan gaat die nog door tot 6 juni. Dan het harde, die moet aanstaande zaterdag voetballen tegen Woezik. En weet je waar Woezik ligt?
1: Nee.
2: Ergens bij Nijmegen, geloof ik, een klein plaatsje. Ja, geloof het wel. SV het harde moet tegen Woezik. En Woezik moeten ze ook thuis. En daar hebben we ook live verslag van. Want aangezien WAC uitgevoetbald is, die is veilig. Die blijven in die vierde divisie. Dan is Arnold Verriesen is vrij. En die gaat dat heb ik al met Arnold geregeld. Die gaat aanstaande zaterdag naar Sportpark Schenk in het harde. Om de wedstrijd te verslaan. SV het harde tegen Woezik. Maar waar SV het harde dan later nog weer tegen moet, dat is nog niet bekend. Tenminste, John Reuring zei, dat horen we van week. Dat was in ieder geval een zaterdag nog niet bekend.
1: Oké.
2: Nou ja, en dan komen we nu in die vierde klasse. Daar zijn ze zowat allemaal uitgevoetbald. VSCO is uitgevoetbald. Elburg is uitgevoetbald. Alleen Doornspijk. Die kan nog promoveren. Mm-hmm. Doornspijk moet 6 juni. En we menen dat Geert zei. 1 wedstrijd voetballen. En dan gaat het of ze blijven in die vierde klasse. Ze kunnen niet degraderen. Want dan zijn ze te hoog voor geëindigd. Ze zijn tweeders geworden. Achter ZAC. Maar of ze promoveren of dat ze in deze klasse blijven.
1: Ja, dus als ze kampioen waren geworden, dan hadden ze sowieso dus een stapje hoger gekomen.
2: Klopt.
1: Nu zijn ze dat niet, maar nu kunnen ze alsnog met die ene wedstrijd, als die winnen, alsnog een stapje
2: promoveren.
1: Hoger.
2: Promoveren. Ja,
1: dan zijn ze dus geen kampioen, wel promoveren.
2: Ja.
1: Ik heb het al eerder met jou ook over gehad, ook mensen in Doornspijk, maar die zeggen, laat ze er lekker in blijven, goed voor de omzet en de gezelligheid en weet ik veel. Maar ja, als je dan toch geen kampioen kan worden, maak je het ook niet meer druk om promoveren toch.
2: Nee, maar ik vind dat allemaal een beetje. Je voetbalt om kampioen te worden.
1: Maar je bent dan geen kampioen.
2: Nee, maar dan blijven ze gewoon in deze klasse. Maar dat is ook geen probleem. En dat zal voor Doornspijk ook geen probleem zijn.
1: Nee, dat bedoel ik.
2: Het zal niet direct een probleem zijn. En Doornspijk die voetbalt gewoon lekker. Ze hebben een heel fijn team. En als ze nou in deze klasse blijven in die vierde klasse, zullen ze het misschien ook goed vinden. Maar ja, goed, je voetbalt natuurlijk om zo hoog mogelijk te eindigen. En je voetbalt natuurlijk voor een kampioenschap.
1: Mm-hmm.
2: Kijk eens naar Ovios. Ik bedoel, Ovios heeft het dan nu nog niet gehaald. Het kan nog hoor. Het wordt steeds moeilijker. Het kan nog. Maar dan heb je dat 100-jarig bestaan. Dat hele sportpark is verbouwd. En dan zul je er nog een kampioenschap overheen krijgen. Dat is toch fantastisch?
1: Ja, nee, super.
2: En dat zou voor Doorns. En dan zeggen ze, ja, lekker in de buurt. Nou, een beetje onzin. Stel je voor dat het te harde gewoon in deze klasse blijft. Ovios blijven in deze klasse. En dan komt de SV erbij in. Dus dan heb je nog weer derbies.
1: Ja,
2: dus
1: dan is Doornspijk weer daarbij in. Ja.
2: Ja.
1: Ja, nee, dan maakt het niks uit. In
2: nee, dan maakt het niet zoveel uit.
1: Op de fiets naar het of Doornspijk, Oldenbroek blijven allemaal hetzelfde. Ja. Maar vooral tegenwoordig met elektrische fiets bij de zo. Hè.
2: Enigste nadeel, en ik denk dat daar het bestuur en de verenigingen een beetje rekening mee houden. En hoe dat nou precies zit, weet ik eigenlijk niet goed. En ik weet ook niet hoe die bestuursleden daarover denken. Wat volgend jaar waarschijnlijk wel gebeurt, dat gebeurt wat bij WAC nu al aan de hand is. Die voetbal dus veel hoger als Ovios en aantal klassen hoger. Die voetbal in de vierde divisie. Maar die moeten dus al een paar wedstrijden, 3 geloof ik, in het seizoen om 6 uur 's avonds voetballen.
1: Ja.
2: Want ze willen de eerste, de tweede en de derde klasse, dus waar Ovios ook bij in zit, in die vierde klasse valt daar weer net buiten.
1: Mm-hmm.
2: Ja, die willen ze bij de zondag indelen.
1: Ja.
2: Dus dan heeft DSV een keer, als ze dus die derde klasse haalden, dat ze 1 of 2 of 3 keer per jaar s'avonds om 6 uur moeten voetballen.
1: Ja,
2: en er zijn genoeg verenigingen, die zijn daar eigenlijk niet. Die zijn er niet zo blij mee.
1: Nee, maar
2: die houden het liever zoals het nu is.
1: Ja, maar ze willen natuurlijk ook niet op een zondagmiddag voetballen. Dus ze hebben geen
2: keuze. Zaterdag om zondag wordt niet gevoetbald. En ik zei al, vorige week zei ik al tegen jou, ja, hoe doen ze dat nou met de kantine? Maar ik hoorde later, zei iemand tegen mij die ook dus hierna geluisterd had. Die zei, ja, maar Gert-Jan, daar hebben ze geen last van. Want Ovios zal dat nooit, die hoeft dan niet te voetballen om 6 uur thuis. Het is altijd uit. Dat geldt ook voor WAC. Als WAC om 6 uur moet voetballen, is het altijd uit, nooit thuis.
1: Nou ja.
2: Maar het kan zijn dat dan de wedstrijd een keer om 6 uur gevoetbald moet worden. Er zijn er maar een paar hoor.
1: Ja.
2: Maar het kan ook best zijn dat Ovios er in die derde klas wel helemaal buiten valt. Dat het heel niet nodig is. Omdat er heel veel ploegen die vroeger zondag waren, die zijn allemaal al zaterdag geworden. Dus het kan best zijn dat ze. Maar het ligt er maar net aan welke klasse wordt je ingedeeld.
1: Ja. Dat is. Goed,

0: Carlos. Tennessee Whiskey, nou nummer, dat ken je wel, Gert-Jan, met jouw country verleden.
1: Ja, het is eigenlijk de hedendaagse country een beetje. Het zit een beetje tussen de blues en de country in. Deze zanger Chris Stapleton heeft heel veel muziek geschreven. Ook voor de groten der aarde. Zelfs voor Johnny Cash, die er al lang niet meer is. Daar schreef hij muziek voor. Dus ja, in een hele grote. En ik ben echt een liefhebber. Ik geloof dat ik een stuk of 6, 7 albums van deze zanger.
0: Ja, je hebt wel meer cd's over de country, denk ik, hè?

0: Ja, 104, 5, 6. Ik weet het niet.
1: Ja. Hey Jan, we gaan even afronden. Ja. Wat sport betreft, Noord-Veluwe Sport. Je bent daar de coördinator van. Elke zaterdag is het uitzending van 2 tot 5. Soms tot 6 op de loco, heb ik wel begrepen. Maar goed, het seizoen zit eraan te komen. Je zegt net al, 6 juni is de laatste wedstrijd. Door de Spijk moet dan de belangrijke wedstrijd nog even voetballen. En dan is het echt definitief afgelopen. Konden er nog toernooien of ander wat gebeuren? Of is het echt afgelopen? En dan gaan we dan de zomerreces in. En dan gaan we in augustus weer beginnen.
0: Ja, ja.
1: Wat voetbal betreft
0: dan. Ja, wat voetbal betreft. Ja, maar voetbal betreft zeker.
1: Ja, ja. Maar jullie uitzendingen dan?
0: Nou, 6 juni, dan is die laatste, wat je net al zei. En dan die week daarop, tenminste als ze allemaal kunnen, kan ook een week opschuiven. Dan willen we toch nog een keer bij elkaar komen. Ik geloof van deze studio, met alle verslaggevers en nog even het hele seizoen eventjes. Ik heb Geert benaderd, ik heb Arnold benaderd, Jan van der Bos komt, Gerrit, Jan Veldhoen komt. Alleen Bert Schipper is, geloof ik, met vakantie. Maar dan komen we nog allemaal samen hier even nog even het seizoen helemaal doornemen. En dan maken we er gewoon 3 uur een lekker programma van. Nou ja, en dan daarna, dan zit je op 12, 18, dan zit je zo weer eind juni. Nou, dan beginnen we met Tour de Dellen. Dus die dag hebben we dus ook alweer helemaal vol geboekt. Nou ja, en dan zal er wel een keer een... En ik heb met Chanel afgesproken. Tenminste, wat de bedoeling was, dat we een beetje op tourbeurten hier een keer gaan zitten. Dat niet... altijd dezelfde. Maar dat we toch een beetje doorgaan met Noord-Veluwe Sport. Maar ja, dan is er nog wel sport. Ja. Wereldkampioenschappen heb je natuurlijk. Ja, daar kun je een beetje over berichten. Maar het voetbal op zich uit de regio is dan begint weer. Ik denk zo rond de schapenmarkt. En wanneer is dat? Begin september, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, dan pas. Ik dacht meestal
0: daarvoor hebben we... Ja, dat begint de competitie. Hè? Oh. Maar daarvoor hebben we nog de Noord-Veluwe Cup.
1: Ja.
0: En die wordt dit jaar afgewerkt op bij SV Het Harde. Nou, daar ben ik ook al heel ver mee. Dat allemaal in kannen en kruiken is. Daar voetbalt Ovias doet eraan mee. Daar doet Doornspijk aan mee. Daar doet Het Harde aan mee. En daar doet Elburg aan mee. Want VSO doet daar niet aan mee... Want die hebben hun eigen toernooi. Ook op diezelfde datum. Tenminste, okay. Andere jaren tenminste wel.
1: Maar daar krijgen we ook nog verslag van eventueel.
0: Ja, maar daar zijn we live bij aanwezig. Ja, ja, okay. Ja, daar zijn we met de reportagewagen staan op het haar.
1: Nou goed, maar dat horen we van tevoren wel. We hebben in ieder geval voorlopig nog elke zaterdag jou nog in het programma tussen 2 en 5 uur. In de samenwerkingsverband Noord-Veluwe Sport met Loco en Lou.
0: Klopt.
1: Ja. Ja. Goed, Gert-Jan, bedankt voor dit moment. Het is als wat weer 10 voor 1. Dat betekent...
0: Tot je dienst.
1: Ja, fijne dag nog. Fijne Pinksterdag. Geniet ervan, zonnetje. En niet oppassen dat je niet verbrandt, hè.
0: Daar zorg ik voor.
1: Heel goed. Bedankt.
0: Okay. Ja, okay. Hoor. Hoi, hoi.

Ja, dat waren de Scorpions, de Wind of Change. En daarvoor hadden we hier in de studio Gert-Jan Mulder met het verslag van het regiovoetbal en Noord-Veluwe Sport. We gaan nog even, blijven nog even bij het voetbal. Ondanks dat het natuurlijk geen sportprogramma is, pakken we het er even mee. Want de derde helft valt even in het water in het Pinksterweekend. We zijn hier wel, maar de derde helft was even vervlogen. Gisteren gespeeld Ajax-Groningen finale. Dat ging om Champions League of Europa League voetbal. En Groningen niet. Ajax moest altijd. Groningen had gewonnen, moest naar de finale, zoals eerder gezegd, tegen Utrecht. En het was gisteren een hele spannende wedstrijd. Door die wedstrijd heb ik mijn rug verbrand, want ik bleef even luisteren op het lichtbedje. En het werd spannend vanwege de finale, oftewel de verlenging moet ik zeggen, en na de tijd penalty schieten. En dat deed Ajax beter als Utrecht. En daardoor gaan zij door in het Europese gebeuren en Utrecht niet. Afscheid van Ron Jans was er ook heel erg emotioneel, maar de emotie had hij al eerder gehad, zeg bij het afscheid Utrecht zelf. Wat gebeurt daar nog meer? Want we hebben het over de top en over degradatie. We hebben het net met Gert-Jan ook over gehad. Het is allemaal een beetje ingewikkeld bij de narondes van het voetbal gebeuren. En dat betekent dat Volendam tegen Willem II moest. En ik heb begrepen van Gert-Jan dat Willem II, als hij won, dat hij naar de Eredivisie gaat. En Volendam, als hij verliest, dat hij vanuit de Eredivisie naar de andere divisie gaat. Dus, en dat is gebeurd. Ook na penalties heeft Willem II, die winnaar, was uiteindelijk winnaar. En die gaat dus promoveren. En Volendam gaat degraderen. Nou, hebben we het voetbal wel gehad. We gaan straks nog wat andere dingen doen in ieder geval. Oh, blijf luisteren naar Lou FM en het programma middag Martine met de EB. En dan gaan we zometeen ons klaarmaken naar naar de klok van 1 uur. Oftewel naar het nieuws en het reclameblokje. Dat we dan gaan spreken met Martijn de Giro. En hebben we het over wielrennen met alles wat er nog voorbij komt. En we gaan natuurlijk straks ook nog even naar de Pinkstermarkt. Dat is in Elburg. Dus mocht u zich vervelen. Het is wel warm, maar het is een mooie dag om er even op uit te trekken. En even een ijsje te eten of een colaatje op het terras. In ieder geval, u bent van harte welkom in het centrum en aan de haven bij de Elburger Vesting. Aad Witta gaat er straks ook nog even over wat vertellen, of in ieder geval bijpak in zijn programma Studio Elburg. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: Kaal op de Kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: gedaan met de bondmuts op. Nou, dat is tegenwoordig niet meer nodig. Vooral met deze temperaturen rond de 30 graden is het echt overbodig om een bondmuts op te zetten. Maar wel een mooie vrouw Nikita. Speciaal voor Jeroen natuurlijk. En die is gezellig bezig. Maar daarvoor was ook het nummer van Dans met mij, Belinda Kenia. Die was ook voor hem. We zijn het tweede nummer. We zijn gestart met het tweede uur ook, moet ik zeggen. Middag matinee met EB tot en met 2 hier. En dat betekent dat we sport en alles door elkaar doen. Omdat het een beetje een aangepast programma is in verband met de Pinksterdagen. Nou, Pinksterdagen. Er is ook in Elburg nog wat te doen. Niet alleen over de brug natuurlijk bij de opwekking, maar ook in de stad en aan de haven kleedjes maakt en kramen. Oftewel de Pinkstermarkt van de voetbalvereniging volgens mij. Dus dat is de hele dag nog. U kunt nog genieten daarvan om even rond te wandelen en langs de kramen te lopen en op het terras te gaan zitten. Allemaal mooi. We hadden ook de Creedence Clearwater Revival moet ik zeggen. En dat is Hate Tonight. En dat nummer is natuurlijk niet helemaal voor niks gedraaid. Want als het goed is, hebben we op dit moment onder de knoppen zitten Maarten Junter. Goeiedag.
1: Hey, Egbert, goeiedag.
0: Ja, jongen, je hebt natuurlijk een vrije dag.
1: Ja, ik bel nu rechtstreeks in vanuit de opwekking. Mijn vrouw was daar met wat vriendinnen, dus ik zeg, ik kom wel even kijken.
0: Ja.
1: Dus we hebben net even een klein barbecue'tje gedaan, dus hartstikke gezellig hier.
0: Oh, dat kan er ook allemaal op dat park.
1: Tuurlijk, hier is niks te gek hoor. Gewoon gezelligheid met z'n allen met elkaar, ja. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Goeie harmonie, heel veel mensen ook, hè?
1: Ja, het is een... Ja, iedereen die is nou de uittocht aan het doen naar buiten, dus het is wel een beetje chaos. Maar ik hoorde in de volksmond 60.000 man op de piek.
0: Heb ik ook gehoord en gezien. En ik ben natuurlijk langs geweest, zelf op de Breenberg, en dan kom je ook wel eens in de file. Maar je kijkt naar die tentjes en alles. En ja, het is ook wel een beetje gevaarlijk warm volgens mij.
1: Ja. Er wordt in ieder geval goed gewaarschuwd. Drink genoeg en smeer jezelf genoeg in, want... Ja, en een petje op, want het is inderdaad, als je onder de volle zon zit, dan moet je wel even uitkijken. Helemaal als het langer dan een paar uur duurt. Ja. Dus je moet goed voor jezelf zorgen.
0: Ja, je hebt het over drinken genoeg, maar dan heb je het over water, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Hier wordt gewoon een watertje gedronken en dan vanavond op de bank, dan drinken we even weer rustig een biertje.
0: Heel goed. Ja, Maarten, we hebben elkaar natuurlijk niet voor niks even aan de lijn, want er is nog wel gefietst, ondanks dat er nog geen Tour de France is en de klassiekers voorbij zijn. Wat is er op dit moment aan de hand met de wielrennen? Of wat speelt er eigenlijk, moet ik zeggen?
1: Ja, nou, dit is nu de Giro aan de gang. Dat is de ronde van Italië. En je hebt eigenlijk 3 grote rondes, zoals ze dat noemen. Dan heb je de Giro, die is nu aan de gang. Nou, de Tour de France, dat hoef ik denk ik aan niemand uit te leggen.
0: Nee.
1: En dan heb je ook nog de ronde van Spanje, de Vuelta heet die. En dat zijn eigenlijk de 3 grote rondes. En dat zijn echt voor de klassementsrenners zoals Vindegaard, die nou ook in de Giro rijdt. Er rijdt ook een Nederlander mee, Tijmen Arendsman. Dus die is nu aan de gang. Het is eigenlijk wel leuk. Die Nederlander Tijmen Arendsman die rijdt bij de ploeg Ineos. Mm-hmm. Een Engelse ploeg. En die staat nu 4 in het algemeen klassement. Dus ja, we doen het ook nog niet slecht. Dus dat is ook wel leuk om dat dan te volgen. Dan wordt het automatisch al wel weer wat interessanter.
0: Ja. Je hebt het over Vindegaard. Ik mis dan heel wat mooie namen eromheen, zeg maar. Kiezen die gasten dan expres voor ik ga naar Italië, ik ga Spanje doen of ik ga dit doen?
1: Ja, er wordt natuurlijk aan het begin van het jaar maken die jongens een programma, een agenda met de trainer. En Vindegaard die gaat wel, die rijdt nu de Giro, die staat ook aan de leiding in het algemeen klassement. En die gaat dadelijk ook de Tour rijden. Die start in Barcelona, dat is uit mijn hoofd begin juli, dacht 4 juli.
0: Mm-hmm.
1: Dan wordt daar gewoon naar gekeken qua trainingsprogramma hoe ze die Giro gaan aanvangen. En dat hij daar een beetje ingroeit. En dan zal hij waarschijnlijk, als de Giro volgende week gefinished is, of zaterdag finished hij trouwens, dan zal hij even wat rust nemen. En dan gaan ze weer rustig opbouwen richting de Tour. Want dat is toch uiteindelijk wel het belangrijkste doel. De Giro is natuurlijk fantastisch mooi. Tom Dumoulin heeft hem in 2017 gewonnen als Nederlander. Dat is al enorm knap. Maar voor die jongens is toch de Tour wel echt het belangrijkste. En dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste wielerevent wat er is.
0: Mm-hmm.
1: Dus die jongens die rijden nu de Giro. Maar ja, dadelijk echte grote namen die komen weer in de Tour. Pogacar, Van der Poel, we kennen ze met gemak wel.
0: Ja, dus alle grote namen doen zeker mee met de Tour de France. Wat doet er dan ook nog mee in Spanje dan?
1: Spanje zie je vaak, de jongens die rijden vaak zo'n Pogacar, die gaat dit jaar de Ronde van Spanje rijden. En ze rijden vaak 2 grote rondes per jaar. Omdat, 3 is gewoon te gek. Ja, 3 weken achtereen, iedere dag fietsen. Nou, dat hoef ik eigenlijk niemand uit te leggen hoe belastend dat is, zelfs voor een topsporter.
0: Mm-hmm.
1: Pogacar gaat waarschijnlijk dan de Vuelta rijden. En die doet dat ook in voorbereiding op het WK. Want het WK is net altijd achter de Vuelta, de Ronde van Spanje. Ja, en dan doen ze dat ook een soort van verkapt trainingskamp. Mm-hmm. Want je fietst natuurlijk heel veel. En dan ja, bouw je een soort supercompensatie op, zo noemen ze dat. En dan pakken ze wat rust. En dan moeten ze volgens de geleerden op die dag heel goed zijn. Dus dat zie je nu ook gebeuren. En dat is eigenlijk Vingegaard nu ook een beetje aan doen in de Giro richting de Tour de France. Dus ik ben benieuwd hoe die mannen gaan presteren. Want je ziet nu ook dat Vingegaard ja, is ook weer gewoon enorm goed. Hij staat aan de leiding. Zonder tegenslag zal hij ook gewoon de Giro gaan winnen. Dus dat is wel weer mooi dat we kunnen kijken naar een uitdaging in de Tour tussen Pogacar en Vingegaard.
0: Ja. Hoe lang duurt het nog, die Giro?
1: Hij duurt nu tot zaterdag nog. We hebben nu vandaag is een rustdag. Die jongens moeten ook even rusten, even bijtanken aan het zwembad. Ja. Doen ze even een klein rondje om uit te fietsen. Ik denk niet dat ze een barbecue'tje doen. Maar ik zou ze het wel gunnen overigens. Maar die jongens zijn nou gewoon even aan het rusten. En morgen is die direct weer een zware bergetappe. En er staat nu een jongen uit Ecuador op de tweede plek. En een Oostenrijker op de derde plek, Felix Gall. En daarachter staat Tijmen Arendsman, een Nederlander. En hopelijk kan die nog een plekje opschuiven. Wat je leest, ik heb wat columnpjes gelezen, moeten de verwachtingen wel zijn dat hij podium kan rijden. Dus dat zou hartstikke knap zijn. En dan hebben we ook weer mooi Nederlands succes in de ronde van Italië.
0: Ja, nou mooi. Verder wordt er buiten deze grote rondes nog wat gefietst of is het over?
1: Ja, je hebt nu wel wat de kleinere koersjes in België. Die zijn nog aan de gang. Maar voor de rest is het eigenlijk wel een beetje komkommertijd nu. Ja. Eigenlijk alles in opbouw. Dadelijk als de Giro is afgelopen, dan krijg je de ronde van Zwitserland. Daar gaat Mathieu van der Poel heen. Die gaat zich daar echt voorbereiden op de Tour de France. Dus ja, het is ook een beetje stilte voor de storm als het ware. Ja. Nu de Giro nog, dat is leuk om te volgen. Dan zal het even de voorbereidingswedstrijden zijn. Mm-hmm. En dan gaan we echt het grotere werk in de Tour de France zien. Dan start in Barcelona met de ploegentijden. Dus dat is wel heel spectaculair om dat allemaal mee te maken.
0: Ja, goed, voordat je het weet is het ook alweer een maand verder. En dan zit je weer in juli. Dus wat dat betreft, het vliegt voorbij. En voordat je het weet is het weer zover.
1: Ja, daarom. Dus we hebben een mooie sportzomer tegemoet. Het WK voetbal, de Tour de France. Dus de sportliefhebber kan zijn hart ophalen.
0: Ja, wordt zeker. Nou, dan gaan we al op bijhouden inderdaad. En ook wat betreft de wielerrondes natuurlijk. En als wij nog weer wat met elkaar te melden hebben, dan hoor ik het van jou sowieso zeker. En anders gaan we met de Tour natuurlijk ook even nog kort sluiten hoe we dat verder invullen. En mocht er nog wat belangrijks tussendoor gebeuren, dan horen we het graag van jou, Maarten.
1: Dan gaan we ons melden.
0: Oké, nou, ik zou zeggen bedankt dat je nog even, ondanks dat je weer de opwekking zit, ben je natuurlijk ook erg opgewekt. Maar ik denk van nou, we moeten toch even praten. Dat kon nog net. En dan heb jij nog een hele lange dag te goed, denk ik, daar op Biddinghuizen.
1: Ja, nou, ik denk dat er langzaam wordt ingepakt. Want ik zie iedereen al vertrekken. Dus maar dan even helpen met de boel opruimen. En dan weer lekker met fietsje naar Elburg. Dus,
0: vertrekken? Je hebt toch de hele dag nog optredens daar?
1: Ja, ik begreep dat zometeen om 2:00 begint de slotdienst, dacht ik. Dus met Kees Kraaienoord en dan is het geloof ik afgelopen. Oh. Maar dan moet ik mij ook, dan begeef ik mij op glad ijs. En ik heb de agenda niet helemaal scherp.
0: Nou dat geeft niet. Nee, maar ik dacht dat het vannacht doorging. Maar dat is dus niet het geval, zeg maar.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Oké. Nou, geniet er nog even van en doe rustig aan. En vooral oppassen en dat je niet verbrandt. Zo zonde wezen. En ik zou zeggen een hele fijne Pinksterdag nog. En kun nog even over de markt lopen bij Elburg.
1: Ja, dat gaan we misschien ook nog even doen. We hebben alles er even meegepikt in de buurt.
0: Goed, gaan we doen. Dagwaals, Maarten, bedankt dat je even in de uitzending wil komen. En een hele fijne Pinksterdag nog. En we spreken elkaar gauw weer. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Hoi, hoi.
0: Ja, dat was Maarten Junte. Traditioneel natuurlijk altijd bij ons in de uitzending. Als het op wielrennen gebeuren. En traditioneel doen we natuurlijk een nummer ook achter Rini aan. En daarom doen we het nu ook achter Maarten aan. Aangeboden door Jack Overtrek. En dat is Marco Bassato. In woeste. Stapel op jou.

Dat was Marco Bussato met Stapel op jou. Nou, hartstikke mooi aangeboden door Jack Overtrek, zoals vermeld. En natuurlijk bedoeld voor iedereen die luistert. En zeker voor Manda en Bijtje, die ook weer natuurlijk online zijn. En Rien en Diana zitten aan boord, geloof ik, op een schip. Nou, in ieder geval overal is hij aan het luisteren. Maar natuurlijk ook Wim, bedankt voor de info. En ook de rest van de club die we normaal ook altijd in de uitzending aan Renze. En Bram natuurlijk, maar ook Holstegen, Bettes en Malouke ook welkom in het programma. En al natuurlijk alle luisteraars die nog verder luisteren hierna. Het is inmiddels wat 2:30. Dat betekent nog een 30 minuten te gaan. En we helaas alweer gaat heel snel zoals gewoonlijk. Maar ja, als je het leuk hebt en gezellig hebt, dan vliegt de tijd voorbij. En zo niet, dan vliegt de tijd ook wel voorbij volgens mij. Maar in ieder geval, we gaan er nog even 30 minuten voor zitten. We gaan nog even proberen straks de Formule 1 erbij te pakken. Ondanks dat Rini er niet is. En die zit lekker, zoals al gezegd, in het buitenland. En ja, Turkije dacht ik. Maar we gaan het even nog bijpakken en de rest wat de informatie. Zoals al eerder gezegd, er is ook Pinkstermarkt. Daar gaat Aart Witta straks even over praten. Want die zit dan, als het goed is, hier ook in de studio tussen 2 en 4 uur. Met zijn programma natuurlijk Studio Elburg. Daar kan hij nog even kijken of er nog een per ongeluk nog een verslaggever ergens op het terras zit. Die nog verslag kan doen. Zo niet, gaat Aart het in ieder geval even erbij pakken.

Ja, dat is Bob Goldsboro met Hello Summertime. Het is inmiddels 2:30 en dat betekent dat we nog een, zoals gezegd, een half uurtje te gaan hebben in dit programma middag matinee met EB. Nou, we hebben het net over het zonnetje gehad, de eerste uur ook al over het weer, dat het ontzettend warm gaat worden en is het inderdaad het geval. Ik pak nog even het kaartje erbij van Elburg en daar zie ik op dat het een maximum temperatuur is van rond de 28 graden vandaag. Ik denk zelfs wel 30. De zon schijnt 100% neerslagkans 0. Een windkracht van 2 en de komt uit het noordoosten en de minimale temperatuur 11 graden. Dus goed is meer, veel water drinken en vooral opletten dat u niet verbrandt. Opwekking hebben we ook over gehad als weekend. Ik hoor net van Maarten dat het straks een beetje aan het eind is. Het eind, slot, conclusie. Dat betekent dat vanmiddag dus eindoefening is. Oftewel, dan houdt het op. Inpakken en wegwezen. Ik dacht zelf dat het tot 1:00 of 12:00 vanavond doorging. Maar dat is dus niet het geval. Dus let ook even op de drukte straks op de weg. Want dat kan natuurlijk met 60.000 man best wel druk worden. Mocht u nog naar het strand willen of kunnen of de terugweg, dan hou daar rekening mee. Want we hebben natuurlijk maar 2 bruggen in de buurt. Kamp en Elburg en natuurlijk nog Harderwijk en daar moet alles overheen. Dus even opletten als u dus met de auto bent wat betreft de file. U kunt dat natuurlijk ook even zelf googlen. Opwekking, we hebben natuurlijk nog wel meer opgewekte mensen, want ook de Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Doornspijk, die zal ook weer actief zijn met hun tournee, oftewel een optreden op de locaties. Iedereen is welkom om mee te zingen met de bekende lofliederen. Het is op zaterdagmiddag 13 juni moet ik zeggen op het Centerplein in het Harde. Een samenzang wordt gehouden bij of onder een witte overkapping in verband met ook het weer. Na de sfeervolle middag vorig jaar organiseert de Interkerkelijke Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Doornspijk dit ondersteuning van de verspreiding van Gods liefde in Christus. Kinderen kunnen mega bellen blazen en je kunt ook luisteren en een praatje maken onder het genot van gratis koffie, thee of limonade. Dat vertelt Saskia Land namens deze organisatie. Ook in Elburg komen ze aan de havenkade staan. Nu hebben we waarschijnlijk al wel eens een keer gezien. Toen hadden ze een hele grote bus, dacht ik. Maar nu komen ze met een mooie partytent. En in ieder geval, daar kun je allemaal gezellig meezingen. Op zaterdagmiddag 11 juli en 29 augustus. Dus ik zou zeggen, noteer was in de agenda. Dan bent u op de hoogte.

Halve boy, halve man. En dat kan allemaal. Ik geloof. We gaan nog even terug naar het mooie weer. Want het is natuurlijk, zoals je zelf gemerkt hebt, iedereen wordt dan ook weer vrolijk. Iedereen gaat naar buiten. Of je gaat op vakantie. Of op het terras zitten. Of met de barbecue anders lag. Of met, maakt allemaal niet zo uit. Of je gaat lekker zwemmen. In ieder geval, iedereen verandert. En daar is ook een mooie column voor geschreven. De zon op de Veluwe. Ga er even bij pakken. De Veluwe, stil onder de lucht die nergens heen leek te willen. Maar tegen de middag brak het open, terrassen liepen vol en alsof iedereen dezelfde dringende uitnodiging had gekregen. Campings werden wakker, kinderen verdwenen richting zand en water. Mannen van 50 trokken korte broeken aan, waar thuis waarschijnlijk nog een discussie over was geweest. En ineens rook alles anders. Zonbrand, bier, warm asfalt. En dat blijft toch bijzonder aan het mooie weer in Nederland. En we worden er niet mooier van, maar wel zachter. Mensen lachen meer, laten elkaar invoegen en alsof de zon een hele andere scherpe de diepe randjes van het leven afhaalt. Maar juist op die dagen als deze vergeet de Veluwe niets. Want een droge berm, een peuk of een barbecue en dezelfde rust verandert eens in sirenes en rook boven de bomen. Dat hebben we inmiddels wel gezien, te dichtbij. Misschien past ook een beetje Nederlandse nuchterheid bij de Pinksteren. Geniet van het weer zonder te vergeten hoe kwetsbaar de natuur eigenlijk is wanneer alles kurk droog wordt. Dus laat de barbecue dit weekend even binnen in de schuur staan. En natuurlijk niet aansteken, uiteraard.

niet de uitslag geworden, want er is best wel wat misgegaan met de ene Mercedes. En die is, Russell volgens mij, is die uitgevallen, dacht ik. Maar in ieder geval, de ene werd het wel. En die Antonelli, die had niet de goede trainingstijd, maar die had wel de pole position gepakt tijdens de wedstrijd. En die eindigt met 25 punten. Tweede was een mooie uitslag voor Hamilton. Ook eindelijk weer eens op podium. Goede wedstrijd gereden. Hield ook Verstappen een beetje achter hem. Was niet al te makkelijk Verstappen. Begon lekker aan te drukken, maar redde het net niet voor de laatste rondes. En dat betekent dat hij dus derde is geworden en Hamilton tweede. De Leclerc is vierde en Hadjar is vijfde. Dan. Dat waren de eerste die de 10 punten verdelen. 10 punten, 12, 14, sorry, 15, 18 en 25 punten. Dat was de Grand Prix van Canada. Nou, wanneer als er weer wat is, dat horen we volgende week wel weer. Want dan hebben we natuurlijk uiteraard ook weer de uitzending. En dan pakken we het hele complete programma er nog even weer.

Ja, de zingende Botberg Bekker met de wind mee. Die hebben het over de kwam de paling aan. Dat is natuurlijk ook gebeurd afgelopen weekend. Visserijweekend was het in de haven. Vrijdagavond was het de paling, oftewel de wormen aanrijgen aan de haakjes. En dan uitzetten als hoekwand. En dan gaat de wedstrijd de volgende morgen beginnen met het ophalen van de fuiken. Of van de hoekwand moet ik zeggen. Nou, dat gebeurde ook afgelopen weekend. We hadden het ook al in de uitzending over, natuurlijk met Gerrit-Jan de Ruiter. Die was de woordvoerder en ook natuurlijk de jury. Die hoort ook bij de jury en bij Anders Pandies. En ook de presentatie van niet alleen de viswedstrijd, maar ook de paling rockwedstrijd was de volgende dag zaterdag. Dus van vrijdag op zaterdag werd er gevangen. En zaterdagmorgen vroeg al een uur of 8, 9 aankomst met de vangst. En die werd gewogen. En de winnaar van, dat was geen Elburg moet ik zeggen, maar iemand van de Noordeinde. Maar die jongens zijn ook heel fanatiek met een grote club, altijd bezig ook om paling te vangen, maar ook om te roken. Jack Roes, die had de meeste grootste vangst van het weekend. En hoeveel pond als het was, dat weet ik niet precies. En dat was nog niet zo erg, maar ook met het paling roken gingen ze goed, want zijn zoon Janno, die pakte dan ook nog de hoofdprijs voor de paling rookwedstrijd. Tenminste, zo wordt het vermeld. Er was natuurlijk weer een vakkundige jury aanwezig, bestaande de heer Petersen Bosman, maar ook Brokkelkamp, die normaal vorig jaar ook meeviste. Daar zat ik nog bij aan boord. Ook echt iemand van het Noordeinde. En die waren erg onder de indruk.

van de kwaliteit. En het was natuurlijk onderling druk overleg. Het is een beetje droog, een beetje vet. Deze smaakt goed, die andere zit veel te strak. Nou ja, dat kan allemaal gebeuren in ieder geval. En dat was de jury. En die heeft dus besloten dat Janno Kroes uitgeroepen werd tot de palingroker van het Visserijweekend in 2026.

Ja, tuut de tuut, Mystery Morning van de Cats hoort natuurlijk ook in het programma. En zeker bij de Loop FM. We gaan ook even terugblikken nog naar de afgelopen uren. En ook wat er allemaal gaat gebeuren. Tenminste, volgens het schema. Vanmorgen Dries Smit. Ik heb begrepen dat hij niet aanwezig was in de uitzending. Want hij was onderweg naar een dienst. In ieder geval een andere verplichtingen. En dat is logisch natuurlijk op de Pinksterdagen. En of daarna Ellen en Rob. Ik heb er niet naar kunnen luisteren. Want ik was ook zeker onderweg. De derde helft hebben we ook laten zitten in verband met het Pinkster weekend. Maar middagmatinee was er wel. Egbert Bos met de middagmatinee met EB. En dan als het goed is gaan we straks dan naar Aardwitta. De Studio Elburg uitzending tot en met 4 uur. Dan mooie muziek. En of er dan nog een herhaling valt. Ik denk het wel van het programma WWW van 8 tot en met 7. Daarna Orgeluur en van Aardstel Eeuwigheid. Ik denk dat dat allemaal blijft voor wat betreft de programmering van vandaag. Maar ik kan het niet helemaal zeker beloven. Maar zeker een mooie reden om eens even lekker te blijven luisteren naar Loop FM.

Ja, dat was Loving Spoonful. Summer in the City. En het is inderdaad zomer in de stad. En dat heb u zelf gemerkt. Dus niet alleen temperatuur, maar ook activiteit. Als het goed is, allemaal kraampjes met de Pinkster. Maar ik zou zeggen, geniet er nog even van. Ik ga er tussen. Ik moet nog straks nog even met de rolstoelbus aan de gang. Tot eind van de avond. Of misschien wel middernacht, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat allemaal werkzaamheden. Vrijwilligerswerk, maar het allemaal mooi om te doen. En we wensen jullie een hele fijne luisterdag. En we zullen zeggen, geniet er nog van het weer. En vooral dankbaar wezen met al het mooie wat om ons heen is hier in dit Nederland. Daar gaan we ook mee afsluiten. Dankbaarheid in de gedachten van de Pinksteren. Dank.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file door een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en de afrit Epe sta je bijna 20 minuten vast. Verder is het druk richting Biddinghuizen bij Walibi Holland door het opwekkingfestival op de N309. Van Epe naar Dronten heb je 10 minuten op onthoud. En op de N301 van Almere naar Barneveld sta je bij de A28 ook zo'n 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Loe FM is dit Studio Eilburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Eilburg en omstreken.
1: Hele goedemiddag en welkom bij Studio Eilburg op deze tweede Pinksterdag. Ja, het is alweer de 25e mei van de meimaand, zoals Dries dat altijd zo mooi zegt. En ja, weer twee uurtjes Studio Eilburg. Net middagmatinee met Egbert Bos. Egbert nog bedankt. Ook Geert-Jan bedankt voor zijn inbreng met de sportuitslagen. Zou ik eigenlijk doen, had Egbert eerst gevraagd. Ik denk van, och jongens, moet ik dat ook nog allemaal gaan doen? Dat zie ik helemaal niet zo zitten. Maar ja goed, uiteindelijk is het toch maar weer goed gekomen. Hè? Geert-Jan die heeft het allemaal opgepakt voor mij. We begonnen trouwens met een nummer uit 1968 van... Ja, van wie was het eigenlijk? Ken je die band nog? Denk het wel, hè? Small Faces. 25 mei 1968. Toen kwam deze plaat op de bovenste plaats van de top 40 terecht. En bleef er 4 weken staan. Nou, wat gaan we allemaal doen? We gaan nog even kijken naar vandaag in het verleden. Sterfdag van Bart de Graaf vandaag. Maar wanneer was dat? Ik ga het je vertellen. En ook iets met Duran Duran. Die maakte muziek voor een film. Een jarige. Ik heb er twee. Eentje die helikopters maakte. En eentje die... Ja, nog steeds optreedt in Groot-Brittannië en Ierland. Met het regionieuws hebben we onder andere over 800 woningen die ze gaan bouwen. Het coalitieakkoord. Een alcomobilist in Nunspeet. Een reunie van de LFC. En een ongeluk bij het Harde gistermiddag. En een APV die ze willen veranderen in Eilburg. Overlastgevend gedrag wordt daarin verboden. Maar wat is overlastgevend gedrag? Ja, ik heb wel een idee bij hoor. En we gaan ook nog even stilstaan bij de Pinkstermarkt natuurlijk die gehouden wordt. En misschien dat we nog met iemand gaan bellen die opa geworden is. En we gaan het nog hebben over een wandelconcept. Nou, genoeg te betekenen hier in deze aflevering van Studio Eilburg. En we gaan ook lekkere zomerse muziek draaien. Zoals deze van Bolland en Bolland. The Summer of 71. Hele goede middag. Blijf lekker luisteren. Terrasje, koud drankje erbij. En genieten van de muziek en het nieuws op de Loe.

Ja, het is zomer op je radio. Dat is natuurlijk nog geen zomer, hè, want de meteorologische zomer die begint pas op 1 juni. En de astronomische, ja, die begint altijd rond 21 juni. Maar ja, we maken er gewoon zomer van, want het is zulk ontzettend lekker weer. Ik heb nog even een dingetje voor je opgezocht. We hebben een jarige van de dag. Ik heb er zelfs twee. De ene die kan zingen en die andere, ja, misschien ook wel hoor, maar ik weet niet of die echt een plaat heeft uitgebracht. Ik denk het niet. Geboren 25 mei 1889, dus 1889, Igor Sikorsky. En hij was degene die een echte werkende helikopter introduceerde. Ja, hij ontwikkelde, moet ik eigenlijk zeggen. En geboren op 25 mei 1958. Hij wordt dus nu 68 jaar. Paul Weller. John William Weller. Geboren in, even kijken, in Surrey, in Woking, Surrey, op 25 mei 1958. Brits zanger en muzikant. En hij trad onder andere op met de Style Council. En hij is nog steeds aan het optreden, ondanks zijn 68 jaar. We kunnen echt wel zeggen, een oude rocker. We gaan luisteren naar Shout to the Top. Als hij wil starten. Ja.

Ja, Paul Weller. Hij viert vandaag zijn 68e verjaardag. Hij staat onder andere bij de Jam, bij de Style Council. En ja, hij treedt nog steeds op. En nog wel regelmatig hoor. In juni een aantal keren en in juli een aantal keren. Maar het is wel aan de andere kant van het water. In Groot-Brittannië en in Ierland. Ja, we gaan nog even kijken naar vandaag in het verleden. We gaan terug naar 25 mei 2002. Toen was in Elburg op het terrein van de Elburger Sportclub de Elburg Ballooning. Ja, weet je dat nog, dat hele spektakel wat er jarenlang is gehouden? Ik kreeg om, denk ik, 5 minuten voor 5, kreeg ik een telefoontje van Gert Hengeveld. Oud Lou-medewerker, maar ook trouwe Lou-luisteraar. Hij zei, Aad, ik heb zojuist gehoord dat Bart de Graaf is overleden. Dus ik kan dat nog net voor 5 uur in de uitzending melden van de gaan geruchten rond dat Bart de Graaf is overleden. En inderdaad, bij het nieuws van 5 uur werd bekendgemaakt dat Bart de Graaf, televisiemaker, overleed op 25 mei 2007. Hij begon zijn televisieloopbaan in een reclame voor koekjes. Van zeg maar nee, dan krijg je er 2 toevallig. In 1988 ging hij aan de slag als programmamaker voor Veronica. Maakte onder meer het succesvolle kinderprogramma Boos. De Bart Omroepstichting. Al snel maakte hij naam als een brutale originele televisiemaker. Halverwege de jaren 90 vatte de Graaf het plan op om een eigen omroep te beginnen. Het begin in 1998 van BNN. De Graaf had vanuit zijn 10e al een ernstige nierziekte. Hij overleed dus op 25 mei 2002 aan de gevolgen van een buikvliesontsteking. Ja, heel triest natuurlijk, hè. Dan gaan we nog een andere gebeurtenis, wat vrolijkere gebeurtenis, hè. 25 mei 1985, Duran Duran, die brengt het nummer A View to a Kill uit en de titelsong van de gelijknamige James Bond film. Aan het slot van de clip zegt Simon Le Bon, Simon Le Bon. Ja, we gaan luisteren naar Duran Duran.

Zojuist even contact gehad met de ANWB, maar er zijn geen files in de regio. Maar ik heb wel een weerbericht voor jou van Teletext. De zon schijnt volop en op uitgebreide schaal. Het is zomers warm. Op veel plaatsen komen de maxima tussen de 27 en 29 graden uit bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Ook vannacht is het helder en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen staat opnieuw een echte zomerse dag op de planning. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt op naar 29 graden tot 31 graden. Waarschijnlijk de warmste 26e mei ooit.

Ja, ze zijn er weer. Suzanne en Freek. Ze staan al dagenlang in het Gelre Dome. Ze zijn, even kijken wanneer zijn ze eigenlijk begonnen. 15 mei, 16 mei, 17 mei. En toen 22 mei, 23 mei, 24 mei, dat was gisteren. En vandaag 25 mei. Om 11 uur ging de fanzone open. Om 12:30 ging het stadion Gelre Dome open. Om 13:30 trad Ruben Hillen op. Om 14:00 Susan Hannah mee. En om 15:00 Suzanne en Freek. Natuurlijk hun eigen show. Om 17:00 is het afgelopen. En dan vrijdag 29 mei, zaterdag 30 mei en zondag 31 mei. Dan zijn er weer concerten. En iedere keer weer een hele volle tent wat dat betreft. Ja, waar het ook een volle tent is op dit moment in de vesting Elburg. Maar daar wordt op dit moment de markt gehouden van de Elburg Sportclub en de supportvereniging Blauw-Wit. Het is alweer de 14e keer dat die Pinkstermarkt gehouden wordt. De hele vesting en de losval en bij de haven staan kramen met hele gevarieerde producten. Wat de ambachtelijke producten tot originele koopjes. Er zijn ook foodtrucks aanwezig en een scala aan wereldse gerechten. Ja, ik denk ook wel ijs. Naast de reguliere markt is er ook weer een kleedjesmarkt waar kinderen hun spullen kunnen verkopen. En die vindt plaats aan de Bas Bakkerlaan tussen de Jufferstraat en de Bloemstraat en in de Bloemstraat zelf. Maar ja, als je de vesting binnenkomt lopen, dan zie je het vanzelf. De toegang is gratis, maar kom je nou met een auto, dan moet je wel even parkeerkosten betalen. Want dat zijn de inkomsten voor de vereniging natuurlijk. Tot zover het nieuws. We hebben helaas geen verslaggever erin zitten. Ja, een beetje personeelsgebrek. Dus lijkt het je nou leuk om verslaggever bij de Loe te worden? Of gewoon presentator? Ik sta mijn stoel hier heel graag af voor. Dan ga ik weer andere dingen binnen de Loe doen. Meld je een keer aan. Kom straks even gewoon binnenwandelen. Ik zit hier nog tot 16:00. Dat is nog 1:20. We gaan nu verder met een nummer. Wat heb ik ook alweer klaargezet? Oh ja, hier is Billy Joel.

Las Ketchup en de Ketchup Song was dat. Ja, twee berichten hier uit de gemeente Elburg. Dit is Studio Elburg en moet je natuurlijk ook nieuws uit de gemeente Elburg hebben. De gemeente Elburg wil de komende jaren ongeveer 800 woningen bouwen in Elburg, Oostendorp en Doornspijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor twee stedenbouwkundige plannen vastgesteld. In Doornspijk komt naast de woningen ook een multifunctionele accommodatie, een zogenaamde MFA. Een gebouw voor verenigingen en ontmoetingen in het dorp. De plannen horen...

bij een bredere woningbouwopgave van de gemeente. Elburg wil in 10 jaar tijd ongeveer 1800 woningen bouwen. En daarmee wil de gemeente inspelen op het woningtekort en de groeiende vraag van starters, gezinnen en ouderen. In Elburg-Zuid en Oostendorp-Zuid moeten ongeveer 700 woningen komen. De nieuwe woningwijken zijn gepland aan de zuidkant van de Zuiderzeestraatweg Oost. Volgens de gemeente is in het plan rekening gehouden met verschillende soorten woningen, groen, wateropvang, parkeren en verkeersontsluiting. In Doornspijk ligt er een plan voor een nieuwe woonwijk aan de Lageweg. Daar moeten ongeveer 100 woningen komen en wordt er ook een MFA gebouwd. De gemeente zegt dat een groot deel van de woningen in het betaalbare segment vallen. Daarmee moeten de woningen bereikbaar blijven voor mensen die al in de gemeente Elburg wonen of daar willen wonen. Dus er gaat heel wat gebeuren. Hebben we ook nog een berichtje over het coalitieakkoord. Want Algemeen Belang, LEF en SGP vormen samen een nieuw college van de gemeente Elburg. Voor de periode 2026 tot 2030 hebben de partijen een coalitieakkoord opgesteld, waarin zij hun gezamenlijke visie presenteren op een toekomstbestendige gemeente met duidelijke keuzes en vertrouwen in de samenleving. En wil je daar nou meer over horen? Nou, dan moet je even aanstaande zaterdag luisteren naar het programma Politiek Beschouwd tussen 10 en 11.

Een aantal weken geleden was hij nog in Oldenbroek. Trad hij op tijdens een van de Oranjefeesten daar. George Baker samen met zijn selection. Ja, toen was je alleen hoor. We draaien ze in 1975. Una Paloma Blanca.

bijna 3 uur. We gaan er even uit voor nieuws en reclame. En daarna, volgend uur, hebben we natuurlijk weer de bottenschijf. En gaan we luisteren naar het nieuws over een alcomobilist uit Nunspeet. We gaan het hebben over een reunie bij het LOC. Maar ook een ongeluk dat gisteren in het Harde is gebeurd. Op het Harde is gebeurd, hè, moet je zeggen. We gaan nog aan de steden aan een wandelconcert. En ook een heleboel leuke, vrolijke muziek draaien. Tot straks.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten oponthoud naar het Gelredome op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Verder staat er file op de N795 van Epe naar Nunspeet tussen de aansluiting met de N309 en de aansluiting met de A28. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: 105.5. Dit is Blue FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

zomerse geluid op je radio. De Goombay Jazz Band en Son of Jamaica. Ja, ik weet het echt. Het heeft hem ook tussen 1 en 2 gedraaid. Maar ik had hem al gepland in mijn playlist. Dus ik denk, ik laat hem gewoon mooi staan. En daarvoor hoor je de bottenschijf van deze week. Van week 22 alweer. Marco Kraats en Lange Frans. En het getiteld Als de zon schijnt. Ja, ik ben aan het appen met iemand uit Elim. Ik heb net gevraagd van kunnen jullie luisteren via de telefoon naar Lumedia? Dan wil ik even een duimpje graag hebben van Tammo. Als hij inderdaad op dit moment kan luisteren, want anders dan... Want ik heb leuk nieuws voor mensen die het misschien nog niet weten. Ja, misschien vinden we helemaal niks aan hoor, maar u wacht er gewoon even af. We gaan eerst eventjes een nummer draaien van de Makkers, getiteld Zomerzon. Kijk, die begint ook heel langzaam, hè? Hoor je de meeuwen?

Ja, op sommige momenten heb je door dat je oud wordt. Want toen ik de tijd dat ik nog op school zat, was dit een hitte. Makkers en zomerzon uit het jaar 1972. Ja. Iedere zaterdagochtend is er op het harde, op het Centrumplein, is er markt. Daar staat er een visboer, een groenteboer, een kaasboer en een bakker. Nou ja, bakker. Ja, het is een Tammo en Esther. En die staan er al tientallen jaren, heb ik begrepen. En ze hebben ook ontzettend veel vaste klanten. En ja, een heleboel mensen die altijd even bij de kraam langskomen. Bijvoorbeeld Harry Muller. Maar ook Bert Blom, die ook een trouwe loeluisteraar is. Die komt regelmatig daar langs en die zwaait. Maar ik kreeg van de week een berichtje van een foto. Wanneer is dat geweest? Dat is afgelopen woensdag geweest. Een foto van een baby. Ja, het is echt waar. Opa en oma. Ja, Esther en Tammo zijn opa, of eigenlijk oma en opa geworden. Als je het in de goede volgorde wil zetten, als je ze op aankondigt. Hij is er zo trots. Er is een liedje van gemaakt. En ja, dat gaan we natuurlijk even draaien.

Ja, voor de trotse opa en oma Esther en Tammo Kroesen heten ze trouwens. En Tammo en Esther die staan altijd iedere zaterdag op de markt. Hij had ook een boxje en dan draaide hij continu het nummer. En de glimlach was niet van Tammo's gezicht te krijgen. Ja, Esther was ook blij hoor, maar ja, er is er nog eentje die moet werken, hè, Tammo. Dus wat dat betreft. Goed, straks hebben we nog nieuws. We gaan het hebben over een man met te veel drank op. Een zogenaamde alcoholmobilist in Nunspeet. Er is een reunie binnenkort van LFC. Lambert Frankens College. En we gaan het nog hebben over een ongeluk dat gisteren gebeurde op de Eperweg op het Harde. En ik heb ook nog een verhaal. Ik weet niet of ik dat vandaag ga voorlezen hoor, want het gaat over een APV. Zo'n verordening voor alleen voor Elburg geldt, voor overlastgevend gedrag. Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in om dat soort dingen te vertellen vandaag, hè, met dit mooie weer. Ik heb wel zin om hele mooie muziek te draaien, zoals deze van de Surfers. Windsurfing.

denk dat die uitgezongen was. Rocco Granata en Zomersproetjes. Ja. Ik heb een bericht van de website van Huls Media gehaald. En sommige nieuwsberichten, dat leest eigenlijk een beetje als een spannend jongensboek. Hè? Gaat voorlezen. Een lid van de buurtpreventie Nunspeet heeft zaterdagavond rond 9:45 een opmerkelijke en zorgwekkende situatie gemeld op de Eperweg ter hoogte van de spoorwegovergang. Drie mannen liepen daar midden op de rijbaan en veroorzaakten volgens getuigen gevaarlijke situaties. De mannen zouden niet alleen op de weg hebben gelopen, maar ook meerdere weggebruikers, waaronder fietsers, lastig hebben gevallen. Daarnaast was er sprake van duidelijk zichtbaar alcoholgebruik, waardoor werd vermoed dat zij onder invloed waren. Het buurtpreventieteam besloot de mannen vervolgens in de gaten te houden en de situatie te monitoren. Op de Albertlaan stapten de drie mannen in een auto en maakten zich aanstalt om weg te rijden. Hierop werd de politie ingeseind. Samen met de politie werd het voertuig korte tijd later achtervolgd aan de Stationsweg. Daar werd de bestuurder door de politie staande gehouden en direct onderworpen aan een alcoholtest. De test gaf een A-indicatie voor aanhouding. De bestuurder werd erop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar blijkt uit ademanalyse dat hij 575 ugel alcohol in zijn bloed had zitten. Dat is ruim boven de wettelijke limiet. Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Hij zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden. In the time.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je 10 minuten in de file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. Er is een ongeluk gebeurd bij Utrecht op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. En daar heb je nu 10 minuten tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het druk naar Biddinghuizen bij Walibi naar het evenement Opwekking. Op de N306 sta je daardoor in de file met een kwartier vertraging in beide richtingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: En dat was Bianca Dame. En je bent weer helemaal op de hoogte wat dat betreft. En ik heb nog een berichtje voor je voor oud-leerlingen en medewerkers en oud-medewerkers van het Nuborg College Lambert Frankens. Want die reunie die ze gaan houden, die wordt gehouden op zaterdag 13 juni 2026. Er gebeurt namelijk in het volledig gerenoveerde schoolgebouw aan de Lange Weide in Elburg. Via de website van de organisatie kunnen belangstellenden zich aanmelden en op de hoogte blijven van het programma. Nou, de reunie begint om 4 uur met de ontvangst van oud-medewerkers. En vanaf 4:30 zijn ook oud-leerlingen welkom. Tijdens de avond staan het ophalen van herinneringen, ontmoetingen met oud-klasgenoten en gesprekken met voormalige docenten centraal. Bezoekers kunnen opnieuw plaatsnemen in een klaslokaal, deelnemen aan fotomomenten en genieten van een buffet. De avond wordt afgesloten met een feestavond met een DJ. Ook verschillende oud-leerlingen die later bekend werden als schrijver zijn aanwezig. Onder wie Gerwin van der Werf, schrijver van het Boekenweekgeschenk 2025. Sportauteur Wiep Itzinga en fantasy-auteur Pam Hagen. Moet ik even scrollen hoor, want het gaat niet helemaal zo stoepel. Tijdens de reunie geven verschillende oud-docenten opnieuw les of ontmoetingsmomenten. Op de poster staan onder andere Gerwilda Berghorst-Leusink, Dineke Westerink, Betty te Vlierhaar, Dirk-Jan van der Poppen, Simon Monster, Willem van Orel, wie kent hem niet, Marinus ten Brinke, Peter Veldhuis, Dick van der Plas. En je kan je aanmelden of informatie opvragen bij www.lf50.nl. www.lf50.nl.

Bobby Goldsborough en Hello Summertime. Heerlijke zomersmuziek uit het jaar 1974. En straks nog weer een oude van Mungo Jerry. Die gaat ook over summertime. Die komt uit het jaar 1970. Berichtje uit het harde van gisterenmiddag. Want toen zijn politie en ambulance rond 3 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Eperweg op het harde. Kort daarvoor was een vrouw met haar motor ten val gekomen op de weg. De motorrijdster kwam hard ten val en is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. En daarmee blijkt dat zij vooral klachten aan haar schouder had. Ondanks de val hoefde zij niet mee naar het ziekenhuis. De verwondingen vielen uiteindelijk mee. De motor liep lichte schade op, maar kon samen met de eigenares weer de weg vervolgen. Over de oorzaak van de valpartij is niets bekendgemaakt.

Hospital, oftewel South Florida Summer Nights van Diesel. Ja, had ik net voor Tammo en Esther een plaatje gedraaid, maar daar ga ik zo meteen nog een klein stukje van draaien. Niet helemaal, want we blijven aan de gang, hè. Ik heb eerst nog even een programmaoverzicht voor je. Wat gaan we vanavond doen? Ja, ik weet het niet, want in ieder geval is er straks geen WWW wat wij willen weten om 6 uur. Want Egbert is druk bezig met een wens van iemand te vervullen. Ja, misschien wel de laatste wens van iemand in zijn leven. Dus Egbert, heel veel sterkte erbij. Rob, die zit ook lekker, denk ik, met zijn voetjes in het zwembad. Maar straks wel om 5 uur. Een herhaling van het programma Politiek Beschouwd van afgelopen zaterdag. Er gaat de Weert van Algemeen Belang. Rick van Veldhuizen, ja, de Rick van Veldhuizen van LEF. En Arjen Klein van SGP, die hebben met elkaar gepraat op de radio. We gaan het straks om 5 uur herhalen. Wat er voor de rest van de avondprogrammering overblijft, weet ik niet. Er zijn een aantal programma's die al eerder zijn opgenomen, dus die gaan vanzelf door. Ja, en ik had net een plaatje gedraaid voor Esther en voor Tammo. Ja, Tammo en Esther die staan iedere zaterdag hier op de markt, hier op het harde met hun brood en lekkere koeken en dat soort dingen. Dus, maar ja, ze konden net niet luisteren. Ja, ik denk dat ze een luier aan het verschonen waren of zo van de kleine meid. Maar in ieder geval een klein stukje, want we hebben net al helemaal gedraaid. Ik wil ze toch eventjes een hart onder de riem steken en nog van harte feliciteren.

Ja, net al een keer helemaal gedraaid, dus nu maar even een klein stukje. Tammo en Esther en natuurlijk de ouders en de rest van de familie van harte gefeliciteerd. Tot zover Studio Elburg. Ik hoop er woensdagmiddag weer te zijn om 2:00. Geniet toch lekker van het weer vandaag. En als je een drankje neemt, probeer een alcoholvrij eens een keertje. Zeker als je in het verkeer bent. Hele fijne tweede Pinksterdag gewenst.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag en vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten oponthoud op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht door de problemen met het wegdek daar. De rechterrijstrook is nog altijd dicht. Het is druk bij Biddinghuizen, bij Walibi, door het evenement Opwekking. Op de N306 merk je dat. En op de N307 van Horen naar Kampen sta je bij Lelystad-Bataviastad 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen.

0: de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in het midden van het land. Die staan op de 28, Zwolle Amersfoort, bij Amersfoort Vathorst, 10 minuten vertraging. 10 minuten extra op de N305, Dronten Almere, bij de aansluiting met de A27, 3 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N306, Kampen Harderwijk, bij Biddinghuizen. En de meeste vertraging momenteel op de N307, vanuit Hoorn naar Kampen. 10 kilometer file tussen Enkhuizen en Lelystad Bataviastad, een half uur vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Nol aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Een hele goede morgen, beste luisteraar in de gemeente Elburg. Luisteraar der lokale omroep Elburg. Het is vandaag 23 mei 2026. En we hebben weer een uurtje politiek beschouwd. Zo op de zaterdagochtend even na 10. En we hebben er weer heel veel zin in. Het is ook een hele bijzondere uitzending. Een bijzondere week eigenlijk. Want we hebben... Er is witte rook.
1: En Habemus papus.
0: Over die. Daar moeten we toch. Nee.
2: We zijn er te veel. Hou op. Goedemorgen.
0: Maar er is wel een akkoord bereikt. De Agathe Weert, van harte welkom in Politiek Beschouwd. Rick van Veldhuizen, van harte welkom.
3: Dank je.
0: Ja, jullie zijn eruit.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Nou, er is geen witte rook, geweest.
0: Een beetje een moeilijke, een onhandige vergelijking misschien.
2: Nou, het was ook niet passend in het gebied waar we zaten. Nee, het was heel landelijk, dus daar hoort echt geen witte rook.
0: Nee.
2: Maar ik kan je zeggen dat we ontzettend blij en trots zijn dat we tot dit resultaat gekomen zijn. En ik denk dat we allemaal, en dat vond ik wel karakteristiek voor... Nou, we hebben geproost met een smoothie, geloof ik.
0: Dus
2: heel veilig.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat we met elkaar gewoon heel enthousiast waren. Mm-hmm. Dat we er met elkaar heel veel zin in hebben. Mm-hmm. En dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi resultaat van alle mensen die aan tafel zaten.
0: Mm-hmm.
2: En dan, dat is hoopvol voor de komende periode.
0: We hebben er uitgebreid over spreken. Over het proces wel te verstaan, Agathe. Als ik jou heel kort op de vrouw mag afvragen. Hebben jullie consensus bereikt of echt overeenstemming? Is het ligt de nadruk op consensus of echt over, daar zijn we het over eens?
3: Ja,
2: nee. Ik denk dat we eigenlijk wel heel veel dingen vlakken hadden waar we raakvlakken hadden ook.
0: Ja.
2: En natuurlijk heeft elke partij een aantal speerpunten meegenomen vanuit zijn eigen partijprogramma. Dat is ook logisch.
0: Mm-hmm.
2: Maar we hebben per saldo zijn we met het dossier wat nu voor ligt, daar staan we allemaal achter. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel een heel mooi resultaat. Ja.
0: Mooi. Rick, jij ook van harte. En van harte welkom ook vandaag weer in de... prachtige Hans Kooman studio op de Vrijheidstraat in het prachtige Elburg. Rick, het was wel een turbulente tijd, heb ik het idee. Heb ik dat goed geobserveerd?
3: Voor Lef bedoel je?
0: Ja, ook voor Lef.
3: Nou, turbulent was het niet zozeer met de vorming van, wel op bepaalde momenten.
0: Mm-hmm.
3: Maar consensus is er wel geweest. Mm-hmm. Wat ik zie is dat er ook een soort van intermenselijk proces geweest is.
0: Mm-hmm.
3: Je merkte aan het begin dat sommige partijen wat haaks op elkaar stonden.
0: Uh-huh.
3: En na verloop van tijd het begrip onderling wel groter werd.
0: Uh-huh.
3: Een van de dingen die mensen natuurlijk al meteen riepen van... Nou, lekker dan.
0: Uh-huh.
3: Dan komt er niks terecht van de zondagsopening. Dat een van onze speerpunten is.
0: Uh-huh.
3: Nou goed, dat is een kwestie van tellen, optellen. Daar hoef je niet altijd heel erg wiskundig voor opgeleid te zijn.
0: Maar klopt, ja.
3: als je in de raad een minderheid van stemmen hebt... die voor een opening op zondag is... en dat is zelfs met eentje afgenomen.
0: Ja.
3: Eerst was het... even kijken hoor, dan moet ik er goed nadenken.
0: Mm-hmm.
3: Het was eerst 10 tegen 9.
0: Mm-hmm.
3: En nu is het 10 tegen... Nee. 11 tegen...
0: Ik denk dat je gelijk... Ja, zo zit hij. Ja.
3: Of 11 tegen 9. Ja. Daar wil ik vanaf zijn.
0: Nee, 11 tegen 8. Het zijn 19 zetels.
2: Ja. Ja.
3: Ja. Maar goed, het vervelende ervan is natuurlijk...
2: Het is vroeg op de ochtend, hè?
3: Ja, het is heel vroeg. En ik moest net allerlei dingen nog halen bij de buurtsuper hiernaast. Dus ik stond helemaal in de stress.
0: Ja.
3: Maar heel veel mensen die roepen van... Raar dat je dat niet hebt binnengehaald.
0: Mm.
3: Ja, dan moet je eigenlijk alles uit je handen laten vallen om dat ene. Terwijl je weet dat hoe je het ook draait of keert...
0: Mm.
3: Op dit moment hebben de mensen zodanig gekozen... Mm-hmm. Dat geen optie is op dit moment.
0: Mm-hmm.
3: Dus dan kun je dat voor nu even niet zozeer laten vallen, maar wel heel even in de ijskast zetten.
0: Ja. Heb je het idee dat je de coalitiepartners moest zoeken of heb je ze gevonden?
3: Nee, dat ging eigenlijk wel redelijk organisch. Mm-hmm. In het begin was het een beetje stroef.
0: Was dat op dat in?
3: Nou ja, dat je elkaar nog niet goed kent. En als je dan ergens op een landgoed gaat zitten en je doet het een paar keer. En dan merk je ineens dat het ijs wel gebroken is. Maar daarvoor zijn we allemaal mensen.
0: Ja.
3: Als je elkaar beter leert kennen, dan blijken mensen eigenlijk van dichtbij best wel heel aardig te zijn.
0: Ja. Dat empathie, hè, die krijg je dan. Hè. Dat doet veel.
2: Nou, je ziet in de beginfase, en ik denk dat wel... Kijk, direct na de verkiezingen hebben we dus een informateur aangewezen. Harry zal niet, meneer Dijkstra, maar zal niet luisteren. Maar dat heeft hij toch heel netjes gedaan. En hem ook dankbaar voor. Was natuurlijk voor ons geen onbekende. Hij is ooit burgemeester, waarnemend burgemeester geweest.
0: Mm.
2: En ik blijf het altijd nog een bijzondere man vinden als je ook... wat was je ook, kamerheer van de koning bent. Kamerheer van de koning.
3: Dat is geweest
2: dat,
3: ook, ja.
2: Dat is die geweest. En dat vind ik nog steeds een hele bijzondere. Want dat ben je dus als vrouw ben je ook kamerheer.
0: Ja.
2: Nou, dat vind ik echt, dat zit me nog steeds. zit daar iets heel ongemakkelijks in.
0: Hoe denk
2: dus er zijn dus ook dames die kamerheer zijn.
0: Ja,
2: en dan blijf je kamerheer van de koning. Ik heb er met hem ook al eens discussies over gehad. Maar dat had geen zin, want dat kon hij natuurlijk ook niet.
3: Het Nederlands Calvinisme zal dat niet veranderen.
2: Nee, bijzonder hè. Dat we dus nog kamerheren hebben die dames zijn. Ja. Maar we hebben dus hem gehad als informateur. En in die fase was het gewoon met elke partij kijken van oké, waar sta je? Wat zijn jouw speerpunten die jij per se wilt inbrengen? En hoe zie jij jouw positie in deze formatie? En daar kwamen natuurlijk best wel een aantal punten uit waarin we ook later in de formatie elkaar heel diep in de ogen hebben moeten kijken. Ja, maar dat is ook oké. Want als je het in deze fase niet doet, komt het later. En daarom is het zo goed dat deze fase best even een pittige periode is geweest, met name in het begin. Ik kan je vertellen dat we avonden bij elkaar zaten, dat ik om 12 uur dacht, nou nu allemaal het huis uit. Maar dat is goed. Dat is goed. Weet je, dat je gewoon met elkaar, echt elkaar even diep proeft. En even, nou ja, de nieren proeft, zeggen we dan bij AB. Om te weten van, maar waar sta je voor? Wat vind je belangrijk? En wat moet volgens jou echt wel gerealiseerd worden? Want daaruit kun je nu verder. En dus eigenlijk zijn er al heel veel dingen besproken. Die heus nog wel een keer weer aan de orde zullen komen. Maar we weten van elkaar hoe erin zit. Ja, en dat geeft een basis.
3: Jerry, wat natuurlijk ook zo is, is dat in, kijk, Den Haag geeft vaak het slechte voorbeeld. En ook heel veel andere mensen die in de politiek zitten, landelijk of regionaal, geven vaak het slechte voorbeeld. Door te zeggen, oké, ik krijg mijn zin niet. Dus dan alles maar laten ontploffen en uit je handen laten vallen. Ja, dan hoor je een stuurloze gemeente, stuurloos land. Wat we toch ook hebben gedaan, is even over onze eigen schaduw af en toe heen stappen. En beseffen dat er meer is om te halen dan wat je achterlaat. En dat wat ik achterlaat, dat is onder andere die zondagsopening, die gaan we gewoon niet halen.
0: Nee.
3: Dan hadden de mensen gewoon anders moeten stemmen. Dan was die mogelijkheid wel daar. Maar de mensen hebben zo gestemd zoals ze hebben gestemd. Dus ja, verwijt mij niet dat het dan geen punt is, dat het een punt is wat niet gehaald is. Nee. Dat is gewoon jammer.
0: We gaan daar later nog wat uitgebreid over in, want ik heb daar ook zeg maar wat vragen bij, ook bij dingen die ik heb gezien, maar ook die ik heb gehoord. En daar ga ik je zo in alle openheid zeg maar naar vragen. Ik wil eigenlijk eerst eventjes naar de informateur. Hè? Want meneer Dijksma is waarnemend burgemeester, die kent de stad goed. Waarin zie je nou de hand van Dijksma, zeg maar, in dit proces? Je wordt niet zomaar informateur, hè? Dus ik wil dat niet afdoen als van je bent inwisselbaar. Maar bedoel, als je eenmaal zeg maar dat kan, dan is een informateur is ook een informateur. Maar waar zie je nou zeg maar in van dat is Dijksma, die informateur? Waar zag je dat in?
2: Het apolitieke. Hij is natuurlijk volledig apolitiek. Dat is ideaal, want je zit niet tegenover elkaar, maar je zit met een informateur aan tafel die gewoon je bevraagt op je speerpunten.
0: Ja.
2: En hij, ook op basis van zijn ervaring in Elburg, kent hij de gevoeligheden al wel een beetje. Hij weet al wel een beetje, want het is best wel belangrijk dat je bepaalde dingen kunt duiden. Want die zullen per plaats toch, dan is Elburg wel een Veluwse gemeente bijvoorbeeld. Dan zijn er bepaalde speerpunten, die moet je ook wel kunnen duiden. En dat kon hij redelijk snel, kon hij dat overnemen. Dus die twee elementen, het apolitieke, dus je zit echt tegenover iemand die gewoon je hoort, zonder daar iets van te vinden en gewoon waarneemt. En die dan vanuit die combi, die factoren, zoekt naar waar liggen nu verbindingen en waar liggen mogelijkheden. En ja goed, wat natuurlijk ook wel een punt was, is er zouden wat ons betreft best ook andere mogelijkheden zijn geweest. Maar we moesten de politieke winst ook wel verzilveren. Die verplichting hadden we met elkaar.
0: Ja.
2: Daar kun je niet omheen.
0: Ik denk zelf zeg maar dat het succes van LEF, want dat is, ze hebben een daverend succes bereikt, hè, LEF, dat is gewoon een feit. 52 stemmen was het verschil. Tegelijkertijd is mijn particuliere privé-indruk dat zeg maar dat succes van LEF ook wel zeg maar wat, nou ook wel AB misschien een potentieel een zetje in de rug heeft gegeven, denk ik. Jullie winnen de verkiezingen met 2. Dat is toch wel een hele luxe uitgangspositie. En dan zeg je eigenlijk ook van. Daar ben ik een beetje nieuwsgierig naar. Hè. Dus, want daar komt SGP erbij. Hè. Dat komt uit de koker van AB. Dat is een feit, hè? Kun jij ons uitleggen, zeg maar, zonder dat, dat ik daar meteen... Want ik keek er wel een beetje van op, maar ik ben ook heel nieuwsgierig van wat is nou de visie van AB bij het betrekken van SGP? Want die was niet per se niet nodig voor een meerderheid, maar je gaat wel met z'n drieën zeggen. Wat is de visie van AB om SGP, zeg maar, erbij te halen? Wat is jullie gedachte daarbij?
2: Nou, in de eerste plaats, natuurlijk heeft Left een prachtige zegen. En wij waren echt van overtuigd dat wij die zegen niet binnen zouden halen. Mm-hmm. Daar waren we echt. Mm-hmm. We stonden daar echt zo van, nou, we gaan het zien. Mm-hmm. We hopen dat we gewoon de 4 zetels houden. Ja. Dus hadden we 5. Sommige hadden we voorspeld voor. Er zijn wat flesjes wijn, geloof ik, voor 5 weggezet. Ja. Mm-hmm. Maar dit hadden wij niet verwacht. Nee. Dus we waren echt verbaasd. Ja. En ja, de kiezer heeft gesproken. Ja. Daarin. Dus ja, oké, de zegen van Lef is er zeker. Maar wij zijn wel heel blij met het resultaat wat we hebben binnengehaald.
0: Zonder meer. En daar mogen jullie ook trots op zijn. Want dat en zeker omdat Lennart draagt voor het eerst, zeg maar, die vaandel. En dat doet hij gewoon kennelijk zo goed dat jullie gewoon naar 6 zetels doorschieten. Oké, het is natuurlijk wel met afronding. Maar dat zorgt ervoor dat jullie... Nou, dat jullie geluid toch wel, zeg maar, gewoon het meeste vertrouwen krijgt in onze gemeente. En dat geeft je een positie. En dan kun je samen met Lef kun je dan een zeg maar, een meerderheid vormen in de gemeente. En dan kies je ervoor, of eigenlijk dan pleit je ervoor. We moeten toch die SGP erbij halen. En ik wil de SGP niet afbranden. Maar wat ik wil vragen, wat is nou jullie gedachte daarbij geweest? Wat levert dat op?
2: Ik kom zo even op die SGP terug, even nog terug. Het was voor ons ook best wel spannend. Wij hebben natuurlijk net voor de verkiezingen de wissel van het wethouder gedaan. Mm-hmm. De wisseling gehad in de wethouderschap. En dat was ook spannend. Ja. Want we wisten dat Lennart het goed deed. Het is echt een ambassadeur, ook voor algemeen belang. Dus wat dat betreft was daar zat de angst niet. Mm-hmm. Maar wethouderschap, we hadden natuurlijk een wethouder zitten met zoveel ervaring en met zoveel kennis, dat we echt zoiets hadden van oké, en nu? Mm-hmm. Hoe gaat dit goed? Ja. En Henk terug in de raad. Mm-hmm. Nou oké, hoe matcht dat? Mm-hmm. Hoe lukt dat? Mm-hmm. Nou weet je, het is gewoon een cadeautje beide.
0: Mm-hmm. Dat geloof ik.
2: En Lennart doet het gewoon wat ons betreft heel goed. Ook als wethouder en ook in zijn latere formatieperiode. En ik moet zeggen dat we binnen de fractie met Henk heel blij zijn. Een stukje senioriteit, een stukje ervaring, kennis. Dat heeft ons als partij ook een boost gegeven.
0: Dat snap ik.
2: En dat is positief.
0: Dat heeft de kiezer ook gewoon uitgesproken.
2: Ja, ik zal niet zeggen dat andere partijen het niet hebben. Nee, maar wij hebben met elkaar heel veel plezier in het raadswerk. We vinden het echt leuk.
0: En de SGP, waarom is die erbij?
2: Nou, omdat we dus eigenlijk zeiden van oké, winst verzilveren doe je. Mm-hmm. Nou, dat waren deze 3 partijen. Ja. De SGP is echt een zetel gegroeid. En ook die hadden zoiets van hopen dat we een zetel groeien. Maar we weten het niet zeker. Mm-hmm. Dus betekent dat er ook een aantal mensen in onze gemeente zijn die daar een stukje basis en vertrouwen in stellen. Mm-hmm. Dat wilden we ook serieus meenemen in de verkiezingsuitslag. Mm-hmm. En ik denk, we zijn ervan overtuigd dat we met z'n drieën een mooie, stabiele basis hebben. Mm-hmm. Zeker als het gaat om de fracties, maar zeker ook als het gaat om het college, mm-hmm. waarin wij met elkaar de toekomst in durven.
0: Ja.
2: En dus, dat is denk ik, dat zijn de belangrijkste factoren geweest.
0: Dus ik hoor je eigenlijk zeggen van ook de SGP is een winnaar, dus dat moet ook verzilverd worden. Dat is feitelijk juist. Dat, in ieder geval dat ze winnaar zijn. En ik hoor je ook zeggen stabiliteit. Hè? Dat hoor ik je ook zeggen inderdaad. Yeah. Dus een driewieler staat steviger dan een fiets. Zullen we zeggen, 2-wieler. Zo, dat is een beetje de gedachte daarachter.
2: Zeker.
0: Ja, en nu kennen Rick en Lef als een hele constructieve partij. Die zeggen van we gaan daarin mee. We gaan onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben idealen. En we moeten daar ook een deel van achterlaten. Dat vinden ze onze achterban niet leuk. Maar we gaan toch die stap vooruit over onze schaduw heen. Gaan we die samenwerking opzoeken. Ook met SG. Vinden we niet, was niet onze eerste keuze, maar dat gaan we toch doen. En dan kom je tot samenwerking. En dan ben ik nieuwsgierig. Was het voor jullie anders ook mogelijk geweest? Want je zei net al een beetje in de bijzin van dat had ook anders gekund. Maar was er ook een coalitie mogelijk geweest, zeg maar, met alleen jullie samen? Of was dat echt te onstabiel geweest wat AB betreft?
2: Nou, wat ons betreft is dat het, ik weet niet of het helemaal op de stabiliteit vastzit, maar we hebben wel gezegd, we willen echt wel SGP ook aan laten haken. Mm-hmm. Dat was wat ons betreft wel een voorwaarde om met z'n drieën die deze periode in te gaan. En ik kan je vertellen, als je nu kijkt naar het college, wat nu staat, Ik ben er super trots op.
0: Ik denk dat kan ik me heel goed voorstellen.
2: En ik denk dat we Elburg iets heel moois te bieden hebben voor de komende periode. 3 hele stevige, mooie personen die echt iets bij gaan dragen. Niet dat de anderen het niet hebben gedaan. Nee, hè? Nee. Want dit is ook een gevaarlijke uitspraak. Mm-hmm. Natuurlijk, we bouwen voort op wat er gelegd is en wat er neergezet is. Mm-hmm. Maar ik durf te beweren dat we met elkaar weer een goede periode in kunnen met hele ervaren, deskundige mensen. En daar ben ik blij mee. En daar hebben we de SGP nodig.
0: Mooi, mooi. Rick, ik ben ook...
2: Je bent er ook nog.
0: Jazeker. Ja. Rick, ik had op de straat gehoord, ik zal geen namen noemen. Maar hij stuit het een beetje. Hij stuit het een beetje, Rick, zeiden ze tegen me. Iemand zei tegen mij. En dat was nou, laat ik zo zeggen, ik ga geen namen noemen. Maar het was geen stem die zeg maar daar helemaal geen zicht op heeft. Laat het zo zeggen.
3: Ik stuitte van geluk of van...
0: In de energie stuitte die een beetje, had ik begrepen.
3: Maar kan, nee, ja. Dat valt wel mee.
2: Dat is toch normaal?
0: Ja. Nou, dat was eigenlijk... Hoe zit
3: dat? Nee, ik was niet anders dan anders. Nee. Het enige is dat, ja, op sommige dingen ben ik kritisch. Natuurlijk waren wij niet degene die zeiden van... we moeten de SGP erbij halen. Maar aan de andere kant zijn we ook niet de partij die dan roepen van... Oké, als we onze zin niet krijgen, dan gaat de kont tegen de krip en dan is het klaar. Nee, we zijn altijd wel vrij constructieve partijen. Wat ik ook het mooie vond, is dat natuurlijk ook in onze fractie hadden we zoiets van... ja, SGP. Maar dan heb ik toch wel een paar fractieleden die heel bijzonder zijn. Eén daarvan is een vrouwelijk fractielid. Dat bij de formatieonderhandeling ineens voor de SGP ging staan. En toen zei ze zo, nou, ik ben een vrouw. Zeg het maar. Wat is er tegen op mij? Zie je mij staan of zie je mij niet staan? Dus ik zat dat zo eens op afstand te bekijken. En ik moest daar verschrikkelijk om lachen. Dat ik dacht van zo, ja, je hebt wel lef gewoon.
0: Wat was de reactie?
3: Dus ze waren een beetje verbaasd en verrast over deze. En ze reageerden niet bot terug of zo. Nee, ze probeerden haar toch ook wel serieus te nemen met haar vraag. Dus toen dacht ik mezelf, kijk, dat is dus mijn partij.
0: Ja.
3: Die doet dat. Wij doen niet altijd alles zomaar via de voordeur per se. Maar ook gewoon af en toe even via een zijingang of via een zijmogelijkheid. En leggen dan toch dingen neer die voor ons best wel belangrijk zijn. Want ja, het feit dat zij op een bepaalde manier tegen vrouwen aankijken, is een ding wat wij zelf heel erg lastig vinden. Dat wil niet zeggen dat ze vrouwen afwijzen of wat dan ook. Maar vrouwen zijn voor hun, zeg maar, in de samenleving anders in positie dan bijvoorbeeld. Nou, ook bij AB is dat ook anders. En bij ons is dat anders. Dat is gewoon echt een hele andere manier van doen en denken. Dus daar heeft mijn fractie wel moeite mee. Maar weet je, ze kunnen ook moeite hebben met mijn fractie. Nou, op bepaalde redenen.
2: En even voor jou. Lef maakt er ook gebruik van. Hoor. Ik zie ons nog met z'n allen staan op het LF. Nee, dat was de paarse school. Van Kinsbergen.
3: Was je daar niet bij?
2: Nee, daar was je niet bij. En er was de SGP-fractie was niet aanwezig. Maar die hadden wel een steentje. En Anne-Marijke stond daar keurig in een zwart jurkje. Stond dus de SGP-fractie te vertegenwoordigen. Nou, hoe ver wil je gaan? Hallo, Lef.
3: Ja, maar goed. Dat heet ook humor. Maar voor de school...
0: Ik zie Marijke gewoon staan eigenlijk. Niet gewoon. Ik zie dat voor me, ja.
3: Maar het was meer een educatief ding. En Anne-Marijke kan zich dan ook heel makkelijk aanpassen. En voelt zich dan ook heel makkelijk in. Maar wij zijn toch wel een partij die probeert een beetje te spelen met dit soort dingen ook. En niet zo heel strak erin zitten. En politiek is wel voor ons serieus business. Maar niet zo dusdanig dat het als bij een hartoperatie zo kan zijn dat de patiënt onderweg kan overlijden.
0: Helder. Dus de lefbolide is gearriveerd. Klaar voor de wedstrijd. Zeg maar, we horen hoe die klinkt. We horen zeg maar, met welke intentie er achter het stuur gezeten. Maar nu wil ik even onder de motorkap kijken bij Lef. Want het is niet om vervelend te doen, maar ik woon in de vesting en daar vang je natuurlijk wel eens wat op. En ik heb begrepen dat wat in mijn beeld is dat het niet onverdeeld enthousiasme is over, zeg maar, over het feit dat jullie even over je schaduw heen stappen en dat jullie deze samenwerking aangaan. Ik heb begrepen dat er bij sommige delen van de achterban ook het idee is van ja, we worden te weinig gehoord. We hebben toch het idee dat er te veel vooruit is gelopen. En ik wil dat niet zeg maar bevestigen. Ik wil dat niet zeg maar zeggen van dat is zo, maar dat heb ik gehoord. En dan wil ik eigenlijk bij je vragen van hoe maak je die afweging? Want je hebt dus zeg maar een gemeentebelang, hè, zo maar even zeggen. De samenwerking. En je hebt zeg maar de idealen van Lef.
3: En daar zijn
0: de achterban die wil dat graag allebei vertegenwoordigen.
3: Ja, hoe willen ze dat doen dan?
0: Nou, dat is de vraag dus aan jou is van heb je, wat zeg je tegen
3: dat? Ik vraag me af of het nou per se allemaal leffers zijn geweest die dat hebben gezegd. Want mensen die toch nog even willen duiden dat wij dan wel liberaal zijn, maar dat we kennelijk toch in zee gaan met de SGP. Dus ik vraag me af of het allemaal leffers zijn. Ik weet dat heel veel mensen die die lefstemmen over het algemeen wel redelijk ruimdenkend zijn. Mm-hmm. En niet zo strak in de wedstrijd zitten dat ze zeggen, dit zijn onze principes en we hakken door, we mm-hmm. hakken door. Mm-hmm. Want dan bereik je niks. Wat hadden we dan gekregen? Dan was AB samengegaan met de ChristenUnie en met SGP mm-hmm. En misschien ook met CDA erbij. Mm-hmm. Nou, dan zit je weer in die hoek. Mm-hmm. Hadden ze dat heel graag gewild? Nee, het liberale geluid mm-hmm. zit nu ook gewoon duidelijk vertegenwoordigd mm-hmm. in de huidige coalitie. Mm-hmm. Of tenminste in de aanstaande coalitie.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk, het is een dilemma. Dus of je gaat vol voor je idealen staan, of je pak je verantwoordelijkheid.
3: Maar het is schoolpleingedrag, dit mm-hmm. wat ik hoor. Mm-hmm. Weet je, dat zijn ook grote manieren in Captains of Industries die er dan hard op roepen. En toevallig zag ik van de week ook dat Pep Guardiola van Manchester City dat ook zei. Mm-hmm. Je bent of voor mij of je bent tegen mij. Mm-hmm. En mensen die op een dergelijke wijze proberen in de politiek wat te bereiken, mm-hmm. zijn eigenlijk bezig met iets wat nooit meer vooruit gaat komen als vehikel. Mm-hmm. Als je niet van zins bent om een klein beetje met de ander mee te denken, mm-hmm. waarom begin je dan überhaupt de coalitie? Mm-hmm. Dan moet je gewoon zeggen, dan hebben we gewoon één partij die hier regeert mm-hmm. en dan zitten we die 4 jaar uit. Mm-hmm. Of we zijn blij 4 jaar lang. Mm-hmm. En dan door naar de volgende. Mm-hmm. Maar het is Nederland coalitieland. Je zult het met elkaar moeten doen. En als wij tegenwoordig steeds meer in staat zijn om met een soort van schoolpleingedrag mm-hmm. elkaar te gelopen kenschetsen. Mm-hmm. En ik zeg ook wel liberaal evangelisch verbond. Ja, ik heb ook kapot gelachen. Echt waar, het was zo leuk. Maar dat slaat werkelijk weer helemaal nergens op. En daarnaast, in onze partij zitten ook heel veel mensen van een christelijke signatuur. Maar ze zijn wel liberaal, first and foremost.
0: Goed. Oké, dat punt is gemaakt. Gaan we een stap verder. Dan zeg je van 27 mei komt het akkoord ook naar buiten. Want het is nog niet gepubliceerd, hè, het akkoord.
2: Nee.
3: Stukjes uitgehaald.
0: Ik hoor je zeggen van coalitieland. Je moet ook wat water bij de wijn doen om zeg maar iets te bereiken. Volgende 27 mei komt dat akkoord op tafel. Je hoeft niet zeggen wat, want anders dan kunnen het net zo goed nu publiceren. Maar staan er dingen in dat akkoord waarvan je denkt van ja, als die achterban dat leest, dan zullen ze misschien nog wel eens even 2 keer gaan nadenken of de kritiek zeg maar wel zo helemaal zo rechtvaardig was.
3: Nou, de intenties die gewoon zijn uitgesproken zijn op basis van vergunningverlening, toezicht en handhaving mm-hmm. willen we echt dat er een compleet andere wind gaat waaien. Mm-hmm. Maar dan echt een compleet andere wind. Mm-hmm. Bouwen is natuurlijk het allerbelangrijkste. Daar zullen we zeker op blijven inzetten. Mm-hmm. Ja, en er zit echt wel de behoefte om een verandering te maken. Mm-hmm. Om echt de gemeente dynamischer te gaan maken. Mm-hmm. En daar zal ook, dat zal ook betekenen dat in het huis zelf er ook een verandering zou moeten gaan plaatsvinden. Mm-hmm. Want de partijen zijn natuurlijk wel blij met het feit dat de ambtelijke ondersteuning er is. Mm-hmm. Maar ze zullen dat nadrukkelijker gaan aansturen. Mm-hmm. Politiek gezien dan. Mm-hmm. En dat is echt wel wat er gaat veranderen. Er wordt minder geleund op wat er in huis is. Niet dat we daar geen gebruik van zullen maken. Maar er wordt minder op geleund. Mm-hmm. En er zal meer de kleur van de coalitie worden meegegeven. En worden gezegd, luister, er waait hier nu een nieuwe wind. Mm-hmm. En we gaan beter naar mensen luisteren. Mm-hmm. We gaan beter kijken hoe we met elkaar proberen een dienstbare samenleving te kunnen opzetten.
0: Je zei ik kom zo bij jou gaat, maar je zei ook dat herinnering nog in de campagne. Toen had ik jou voor mijn microfoon en voor mijn nogal haperende camera in mijn linkerhand. En toen zei jij van ja, als het gaat over de gemeente, we hoeven geen paleisrevolutie, maar het is wel belangrijk dat er een beetje een frisse wind gaat waaien.
3: Ja, en dat gaat er gebeuren. Dus als iedereen zich aan de afspraken houdt, dan gaat het gewoon gebeuren.
0: Dus jij zei daarin herkennen we ook zeg maar de lef koers.
3: Zeker, maar het is ook mooi dat de anderen daar ook in mee wilden gaan. Mm-hmm. En ook op een gegeven moment zeiden, ja, wij zien die urgentie ook wel. Mm-hmm. Het moet echt even anders. Mm-hmm. Dus we waren er echt niet enig in.
0: Nee, helder. Agaat, iets anders wat mij opviel is dat ik zag gisteren...
2: Ik wil hier graag wel even op ingaan.
0: Ga je gang. Dan bewaar ik mijn vraag voor straks nog even. Want die is niet tijdsgebonden, dus die kan ik zo ook vragen. Ga je gang, wat wil je zeggen?
2: Nou, ik wilde even, Rick hoor zeggen is ook... Er waren natuurlijk een aantal partijdossiers die heel specifiek voor de partijen zijn. En nou, daar heb ik het al eerder over gehad. Daar hebben we elkaar goed voor aangekeken. Die hebben goed met elkaar doorgeakkerd. Mm-hmm. Maar per saldo zijn er een aantal hoofddossiers overgebleven. Mm-hmm. En het bijzondere was wel dat ik... maar goed, dat kan Rick verder ook nog uitwerken. die hoofddossiers, mm-hmm. daar vonden we elkaar eigenlijk alleen maar in. Mm-hmm. En daar waren we eigenlijk helemaal geen tegenpolen in elkaar. Nee. En dat vond ik ook met de SGP, hadden we heel veel raakvlakken in die hoofddossiers. Mm-hmm. En een van die hoofddossiers is dus voor ons ook, dat we met elkaar het vertrouwen in elkaar als samenleving en overheid, daar moeten we met elkaar aan gaan werken. Mm-hmm. Dus er moet veel meer dat we naast elkaar bouwen, naast elkaar verder willen, mm-hmm. in plaats van dat mensen het gevoel hebben, los van of het altijd waar is, mm-hmm. maar dat mensen het gevoel hebben dat ze tegenover ons staan. Mm-hmm. Dat is voor Algemeen Belang een ongelooflijk thema. Dus mm-hmm. Ga naast elkaar, ga constructief kijken van wat is wel mogelijk in deze gemeente. Mm-hmm. En dat kan in grote lijnen zijn op grote bouwtrajecten, mm-hmm. maar het kan ook individueel naast de burger staan, kijkend van wat is dan wel haalbaar. Mm-hmm. Nou, dat waren echt ook de speerpunten waarin we eigenlijk met LEF en de SGP elkaar ongelooflijk vonden. Mm-hmm. En dat zijn hele mooie uitgangspunten. Kijk, en dan zitten daar natuurlijk details in. Voor ons en de SGP zijn de kernen heel belangrijk. Mm-hmm. Dat die kernen heel erg blijven. De eigenheid van de kernen. Mm-hmm. Nou, zo zijn er een aantal speerpunten die overal wel naar voren zullen komen. Mm-hmm. En die elke partij wel heeft. Mm-hmm. Dus dat is denk ik het belangrijkste deel van voor ons. Dat we met elkaar in een vanuit een enthousiasme en vanuit een gedreven flow weer in deze gemeente met elkaar verder kunnen.
0: Helder. Je zei van even op hoofddossiers vonden we elkaar best snel. Hoor ik jou zeggen, even heel simpel en kort parafraserend. Zijn er ook bijvoorbeeld thema's waarvan je denkt van ja, daar hebben wij als AB toch wel, daar hebben we toch wel een harde dobber aan gehad? Of dat zijn thema's, daar moesten we zeg maar nou de maximale rek uit ons ideologische gedachten zeg maar halen. Om ook onze handtekening onder dit akkoord te zetten. Zijn er thema's waarvan jullie denken van nou dat was voor ons tricky?
2: Nee. Wat ons betreft is het een volledig akkoord waar we helemaal achter kunnen staan. En waar we blij mee zijn. Waar mm-hmm. we heel erg tevreden over zijn. Ja, nou goed. Dat was ook wel natuurlijk ons doel.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat wij overal heel tevreden zijn over het akkoord wat er nu ligt.
0: We kennen ook AB als financieel conservatief. Hè?
2: Ja.
0: Hè, behoudend. Hè?
2: Ja. Dus, ga volgende week het akkoord lezen.
0: Ik kan niet wachten.
2: Ik
0: heb hem al geblokt in mijn agenda.
2: Maak je niet ongerust. Nee, er staat iets over in.
0: Het is een beetje een klein komisch bruggetje bedoeld van zeg maar het feit dat ik maar 3 wethouders heb gezien. Gaan we de wethouder weg bezuinigen?
3: Nee,
0: zeg maar.
3: Nee.
2: Nou, weet je, het is wel een. We moeten bezuinigen.
0: Ja, ja, ja.
2: En het is natuurlijk nu. Kijk, we moeten als overheid ook het voorbeeld geven.
0: Mm-hmm.
2: En daarmee is het nu wel met de nieuwe mensen die gewoon fris en nieuw opnieuw weer het coalitieprogramma ingaan.
0: Mm-hmm.
2: Is het kijken van kunnen wij het redden met z'n drieën?
0: Mm-hmm.
2: Dat is nu de uitgangspositie. Mm-hmm. En als dat lukt, mm-hmm. nou dan is dat de eerste bezuinigingsslag.
0: Mm-hmm.
2: Maar blijft het een probleem en zien we later dat de dossiers toch te zwaar zijn mm-hmm. en er te veel taken liggen die onvoldoende afgehecht kunnen worden,
0: mm-hmm.
2: dan is het niet onmogelijk dat er nog een uitbreiding op komt.
3: Die 0,8 wordt niet wegbezuinigd. En,
0: nee.
3: Die blijft staan totdat we zeker weten dat je het met 3 kunt redden.
0: Ja.
2: Maar dit is wel de achtergrond geweest dat we mee willen in die bezuinigingen.
0: Is dat een hypothese dat jullie denken het kan misschien zonder 4?
3: Het was niet zozeer die van ons.
0: Mm-hmm.
3: Het was van de anderen. Maar ook op dit punt hadden we zoiets van ja, sowieso de verdeelsleutel wordt lastig.
0: Mm-hmm.
3: Dus ga er maar aan staan.
0: Ja, dat klopt. Ja.
3: Dus nou ja, goed, dat was al een lastige. Nou ja, laat maar kijken dan of het lukt met 3. Als het niet meer lukt met 3, dan over een jaar dan wordt dat geëvalueerd. En dan wordt gekeken of dat eventueel nog ingevuld zou moeten worden.
0: Mm-hmm.
3: En dan om even terug te komen op de punten die zijn geweest.
0: Mm-hmm.
3: Een van de dingen waar ik mij persoonlijk, en ik denk ook wel LEF, maar ik persoonlijk nog meer dan LEF, me heel erg druk over maak, dat is die VNG bestuurcultuurcursus mm-hmm. die overal maar heerst.
0: Mm-hmm.
3: Dat verzanden in van alles en nog wat, allemaal geleerd op cursussen van onder andere de VNG en noem
0: mm-hmm.
3: maar op.
0: Mm-hmm.
3: Daar ben ik wel eigenlijk op een goed moment helemaal klaar en helemaal zat van.
0: Mm-hmm.
3: Je kunt op een gegeven moment niets meer zeggen of je ontmoet lange tenen.
0: Mm-hmm.
3: En daar wil ik echt van af. Ik wil aan de slag.
0: Mm-hmm.
3: En ik wil dat we niet op woordjes gaan zitten kijken of eventueel iemand iets daarmee over mij zou willen zeggen. Mm-hmm. Of dat ik me daarin aangesproken voel.
0: Mm-hmm.
3: Nee, ik wil gewoon een volwassen, gezonde organisatie mm-hmm. die tegen een stootje kan. Die ook begrijpt dat de ander af en toe wel eens wat kritiek heeft op de ander. En dat je dat moet kunnen absorberen.
0: Mm-hmm.
3: En onderling mag je ook uitdelen. Mag je ook gewoon zeggen wat is. Nou, dat soort verschil van manier van omgaan vind ik wel heel erg belangrijk.
0: Helder.
3: Dat mis ik gewoon. Mm-hmm. En dat mis ik eigenlijk al heel wat jaren hier. Dat ik bij mezelf denk, dit is 2026. Kunnen we nu niet eens een keertje, als dat je volwassen mensen, mm-hmm, niet elkaar de maat nemen, mm-hmm, maar gewoon eerlijk zijn tegen elkaar. Mm-hmm.
2: Ja. Nou, en dan komen we, en dan, je haalt het zelfs de verschillen nu al een beetje naar boven. Dat is iets waar wij natuurlijk in meedenken. Wij zitten er iets minder zwart-wit in. Mm-hmm. Kijk, we kunnen niet zeggen dat er de afgelopen jaren niets is gedaan. Mm-hmm. En dat er niet ook, is gewerkt aan een hele constructieve samenwerking die er op dit moment staat. Mm-hmm. Er zijn veel ontwikkelingen geweest. Met name ook binnen het gemeentehuis. Mm-hmm. Een nieuw MT, een hele nieuwe organisatie move. Dus wat dat betreft, er is heel veel gedaan. Mm-hmm. En dat mogen we nu niet wegpoetsen. Maar we mogen er wel verder aan bouwen met een visie die in dit coalitieakkoord eigenlijk weer een vervolg geeft op de stappen die al geweest zijn. Maar misschien een beetje wel in een stroomsnelling.
0: Helder. Rick, een ander punt wat ik graag met jullie. Het is echt heel veel, zeg maar, overwogen en besloten en zo. We gaan het niet te lang over hebben, maar het moet er wel even erbij nemen. Dat is natuurlijk de wethouderspositie. En jullie hadden Bertus Jeensma als wethouderskandidaat op de lijst staan. Inmiddels is duidelijk dat hoe spreek ik zijn achternaam goed uit?
4: Gaynor.
0: Gaynor, oké. Okay. Ik wil daar, ja, precies. Patrick Gaynor wordt namens jullie wethouder in het. Ik heb zijn LinkedIn even bekeken. Dat is inderdaad, net als Bertus, iemand die zeg maar, nou, niet van het hockeyveld komt aflopen, nee, laat ik het zo zeggen. Nee. Dus die weet wel, zeg maar, een beetje waar die op instapt. Ik dacht dat. Bertus, die wordt wethouder. Maar jullie hebben anders. Er zijn anderen tot een andere conclusie gekomen. Hoe is dat gegaan, Rick?
3: Bertus is 2 maanden geleden met spoed geopereerd. Mm-hmm. Gelukkig in Nederland. Want een paar weken daarvoor zat hij nog in Egypte. En dan was met de vraag of het allemaal goed was gekomen. Mm-hmm. Maar hij is geopereerd. Mm-hmm. Het is een hemel om uit te leggen wat het is. Maar ja, het is een traject waarbij het herstel ongeveer tussen de 6 en 12 maanden zit. Voordat je weer volledig boven Jan bent. Mm-hmm. Momenteel is hij nog in de ziektewet. Mm-hmm. En terecht ook. Want er is hem nogal wat niet overkomen.
0: Ja.
3: En daar moet hij echt van herstellen. Mm-hmm. En op een gegeven moment hebben we ook met Bertus gesproken en ook uitgelegd, luister, we gaan je even een tijdje uit de wind houden. Mm-hmm. Maar je bent nog steeds, wat dat betreft, onze wethouder. Mm-hmm. We gaan in ieder geval eerst beginnen met een andere wethouder, mm-hmm, maar we houden de deur niet gesloten. Mm-hmm. Dus zorg jij nu eerst maar dat je heel snel herstelt. Mm-hmm. En nogmaals, het is aan hem om te vertellen of hij daar wel of niet iets over wil zeggen.
0: Nee.
3: Die ziekte is, laat ik zo zeggen, jij en ik zouden niet graag willen dat het ons overkomt.
0: Nee.
3: Maar dan moet je ook iemand de kans geven om te kunnen herstellen. En niet zeggen van hup, hup, hup. En daarnaast, de voorzitter van het college verwacht ook dat er fitte wethouders aan het begin starten. Mm. En ja, een wethouder is niet een boekhouder bij een verzekeringskantoor.
0: Nee.
3: En je begint gewoon aan een nieuwe periode, aan een nieuw ambt. Mm. En dan gaat de voorzitter van het college gaat dan gewoon koppen tellen. Mm. En vraagt in hoeverre je in staat bent om je ambt op dat moment te vervullen. Mm. Ja, op dit moment is dat voor hem lastig. En dat is niet een verwijt.
0: Nee,
3: dat is een constatering die helaas hij zelf ook zal moeten maken. Mm. En hij gaat ongetwijfeld weer de goede kant op. Daar twijfel ik niet aan. Mm. Maar we hebben meerdere belangen te dienen. En het belang van Bertus, maar ook het belang van Lef en ook het belang van het college.
0: Wanneer is zeg maar deze overweging omgeslagen? Ik ga niet zeggen, maar dat was niet dat dat 2 maanden geleden dat is ontstaan. Dat was al een tijdje, toch?
3: Nee, het is eigenlijk pas geleden ontstaan. Toen hij ziek werd, dachten we eerst, nou, dit gaat goed komen. Maar goed, naarmate de tijd vorderde, zag je ook gewoon, nou, dit is echt wel een proces. En ik ga je ook niet vertellen met wat voor lastige dingen hij rekening moet houden nu in zijn leven. Mm. Dat is allemaal heel vervelend.
0: Ja.
3: En dus je gaat dan op een gegeven moment ook afvragen, ja, is het op dit moment te doen? Ja. Dan vragen wij dan niet te veel van onze wethouder, zeker nu we ook naar 3 wethouders gaan. Mm. Dat betekent dat er hard gewerkt moet gaan worden. Dat wil niet zeggen dat Bertus iets heeft tegen hard werken. Maar je moet het ook fysiek aankunnen op dat moment.
0: Dat snijdt hout. Maar ik hoorde wel dat de deur naar een wethouderschap voor Jeensma weer of nog op een kier staat.
3: Zou altijd op een kier voor hem,
0: altijd. Dus altijd. Altijd. Maar wat zeg je dan tegen Patrick? Van ja,
3: Met Patrick zijn
0: als, goed, Patrick, als we niet helemaal tevreden zijn, dan vliegen we iets maar weer in.
3: Wij zijn niet bevreesd voor het andere niet tevreden zijn.
0: Nee.
3: Wij weten eigenlijk best wel dat wel goed zal zitten. Mm-hmm. Maar je hebt ook te maken met mensen. Mm-hmm. Mensen die ook jou gediend hebben en die trouw zijn geweest aan jou, die zich voor jou hebben ingezet. Mm-hmm. En dat is nu even een lastig verhaal.
0: Maar hij staat ook op de lijst, dus hij komt in de raad, neem ik aan, dan toch?
3: Nee.
0: Maar hij staat nummer 5, geloof ik.
3: Hij heeft al bedankt voor zijn nummer 5 positie.
0: Okay.
3: Dus als er nu iemand weg zou gaan, is hij de eerste die zou worden gebeld en wordt gevraagd, zou jij op de lijst willen staan?
0: Oké, bijzonder. Dus, goed.
3: Hij was hiervan op de hoogte. Mm-hmm. Er is met hem gesproken, mm-hmm. Volgens mij op zaterdag 2 mei. Mm-hmm. Is met hem gesproken hierover. Mm-hmm. Want toen op een gegeven moment zeiden we, we moeten ergens duidelijkheid krijgen. Mm-hmm. En als er duidelijkheid is, moeten we ook dan misschien eventueel knoop doorhakken. Mm-hmm. Toen is er in eerste instantie met Bertus gesproken. En Bertus die zei ook, fijn dat jullie met me meedenken. En dankjewel dat jullie mijn bescherming nemen. Mm-hmm. Dat is de afdronk die ik heb begrepen van mensen die met hem hebben gesproken. Want ik was op dat moment op vakantie. Mm-hmm. En dat is de reden waarom er daarna aan Patrick Gaynor gevraagd is, zou jij bereid zijn om?
0: Ja.
3: En die was bereid om dat te gaan doen. Nou, zeker ook, wij kennen zijn cv. En dat is zo, dat is zo stevig dat je bij jezelf denkt, daar gaan we ons geen buil aan vallen. Nee. En dat wordt een stevige meneer op die post. Maar dat betekent niet dat hij beter... hij is anders.
0: Ja, maar hij heeft natuurlijk de aanleg en de ervaring en de kennis in heeft. Maar of hoe dat functioneert in de praktijk moet natuurlijk nog blijken.
3: Dat moet zeker blijken, ja.
0: En ik ga zo naar jou.
3: Maar wat ik wel wil zeggen is dat ik van sommige mensen begrijp. En ik las ook weer wat onder het stuk wat op de gemeentepagina stond van de Facebook.
0: Ja.
3: Mensen doen net alsof wij hele asociale mensen zijn die geen hart hebben voor de mensen met wie we omgaan. Mm-hmm. Nee, we hebben er echt heel lang mee gezeten. Het was een knoop in onze maag. Mm. We vonden het niet leuk.
0: Nee.
3: Maar we hebben natuurlijk meerdere belangen te dienen. Mm-hmm. En dan uiteindelijk zegt dan ook nog de voorzitter van het college. Mm. Hebben jullie een fitte wethouder aan het begin staan? Nee, we hebben geen fitte wethouder aan het begin staan. Mm. Dat zijn allemaal overwegingen die je mee moet nemen. Mm. Maar niks is dat we daarmee kwaaiig zijn of lelijk doen tegen Bertus. We zijn hem ongelooflijk dankbaar voor sowieso de afgelopen 4 jaar. Voor zijn inzet. Ook in de verkiezingstijd was hij er weer. Stond hij weer vooraan. Dus we dachten, nee, Bertus is wat ons betreft nog steeds gewoon lef. Wij gaan het ook niet anders zien om deze reden. En de deur voor hem staat nog steeds altijd open.
0: Helder. Ik ga zo jou vragen hoe jullie de portefeuilles gaan verdelen. Want daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ik wil eerst nog één vraag stellen over, als bruggetje naar de portefeuilles aan Rick. Dan hoef je niet te diep op in te gaan, want dat zal misschien ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn. Maar Rick Marga wordt fractievoorzitter van LEF. Dat stond in het bericht.
3: Ja.
0: Patrick Gaynor wordt wethouder.
3: Ja.
0: Rick van Veldhuizen wordt fractielid.
3: Je wordt de fractielid.
0: Maar je bent toch een generalist, Rick? Je bent toch geen specialist of een portefeuille?
3: Nee, dat klopt. Ik ga ook geen portefeuilles doen. Ik ga heel veel verschillende dingen doen. De moeilijke dingen, de lastige dingen zal ik voor mijn rekening proberen te nemen. Zoveel als mogelijk.
2: Misschien moet je vragen, wat is niet lastig?
0: Ja. Nee, maar wat stel ik me daarbij voor? Wat wordt jouw portefeuille?
3: Ik zal proberen mijn kennis aan de fractie te geven. En waar nodig in te springen. Maar het is wel zo dat dit mijn laatste fractieperiode is.
0: Helder.
3: En het heeft geen zin om dan als fractievoorzitter je raadslidmaatschap te eindigen. Mm. Terwijl je ondertussen hiërarchisch gezien nog steeds bovenaan staat. Mm-hmm. Dan moeten andere mensen moeten... En natuurlijk word ik bij heel veel dingen geraadpleegd. En natuurlijk word ik bij heel veel dingen meegenomen. Mm. En ik ben ergens toch nog steeds de politiek leider. En dat zal ook op een gegeven moment zal ik het ook gewoon aan een ander geven.
0: Kan je op je handen zitten, Rick?
3: Ik ga niet op mijn handen zitten.
0: Nee, maar kan je op je handen zitten?
3: Nee, sowieso ga ik niet
0: op mijn handen. Maar als Marga het woord voert en jij denkt, dan kan je toch niet. Moet je op je handen blijven zitten?
3: Nee, maar Marga is ook een type die zegt van, ik denk dat dit echt iets meer voor jou is. Mm-hmm. Doe jij het maar.
0: Mm-hmm. Maar dan krijg je meer een co-fractievoorzitterschap.
3: Nou, dat wilde ik niet. Dat stelde zij wel voor. Ik zeg maar, dat vind ik onduidelijk naar iedereen toe. Een co-fractievoorzitterschap. Want die moet je aanspreken.
0: Ja.
3: En Marga is iemand, zij is nog een stuk jonger dan ik weer.
0: Ja, maar wat betekent dat jij zeg maar de onderwerpen pakt die jij belangrijk vindt en dat Marga daar dan niet over mag zeggen?
3: Nee hoor, ik heb tegen Marga gezegd, doe mij de moeilijke dingen maar die echt lastig zijn. Waarvan je denkt van zo, dan moet echt een verstevig figuur gaan staan. Ik zeg, daar wil ik best voor inzetten. En natuurlijk RO-zaken, maar ook net congestie en meer van dat soort kwesties zijn echt zaken die ik gewoon heel erg interessant vind om te doen. En zij is uiteindelijk degene die at the end mag beslissen wie wat doet. Maar daar is bij ons ook niet echt heel erg... We hebben ook gewoon een lijstje, er komen agendapunten vrij en iedereen mag erop intekenen. Welke wil jij? Zodat iedereen het onderwerp heeft waarvan hij gevoel heeft, daar zit ik mee. En ja, ik probeer altijd een beetje de gaten dicht te lopen.
0: Helder. Agathe, als het gaat over... een

0: is verdeeld onder de fractieleden. Mm-hmm. Nou, voor ons is een van de nieuwelingen zijn Leanne en Edwin Hop. Yeah. Edwin die wordt volgende week geïnstalleerd als raadslid. Mm-hmm. Leanne gaat de MO-dossiers doen met expert als Erik Land. Erik Land heeft altijd MO gedaan. Dat blijft hij doen. En Leanne, hij neemt Leanne langzaam mee om MO helemaal te gaan beheersen. Zodat we echt experts in onze expertise in onze partij opbouwen. En mensen die dus ook als er MO-onderwerpen zijn, zijn zij degene die ons als fractie adviseren. Joh, zo ziet het eruit en dit verwachten we van elkaar. Nou, René Rozenboom is natuurlijk onze agrariër en bij uitstek op RO een expert. Dus René en ik zullen hoofdzakelijk onze de RO-taken doen, waarbij Henk ook zeker zal aansluiten. En Henk en Erik gaan financiën doen.
1: Helder.
0: Dus we hebben echt een heel mooi takenpakket. En waarbij Henk en ik veel meer die coachende rol zullen hebben. En nou ja, goed, vanuit fractievoorzitterschap probeer ik een beetje.
2: De luisteraars MO en RO?
1: Maatschappelijke ontwikkeling, beste luisteraar, denk ik. Of maatschappelijke ondersteuning, moet ik zeggen, inderdaad.
0: De maatschappelijke ondersteuning. En de harde stenen. Harde stenen.
1: Oh ja. Sorry, ja.
0: Ja,
1: het is, dus, een beetje, dus MO is een beetje zeg maar de zorg,
2: de kant,
1: de welzachte kant. En RO is van harde kant. Ja. Het gaat over stoeptegels en veegwagens.
0: Veegwagens, het bouwen met name. Ja. Dat zijn natuurlijk de belangrijke dossiers. Nou, daar hebben we een mooi team voor. Die dus ook, nou René is natuurlijk heel erg de agrariër. Die dat expertise op de gebied van de wolf en het hele buitengebied.
1: René Roosman breekt vaak een lans voor de agrarische. En zo ken ik hem ook. Ik heb ook veel van hem geleerd als het gaat over agrarische thema's. Ik kan me voorstellen dat hij wel eens nopjes is met de SGP-wethouder die eraan komt, Lambert Polinder. Want dat is natuurlijk ook bij uitstek een man die nou wel een lans voor de agrarische.
2: Niet alleen de SGP, de LF is wat dat betreft zo'n partij die dat is heel erg.
1: Daar hebben jullie elkaar snel op gevonden.
0: We hebben elkaar daar ook gevonden, maar wel belangrijk dat je jezelf profileert. Ja. Want je zit er niet om samen.
1: Onderschat jouw invloed en jouw woord niet, Rick. Maar als het gaat over Lambert Polinder, die zit natuurlijk echt aan de voorhoede van de landbouw.
0: Maar ja, goed,
1: geluid, toch?
0: Lambert, dat is prima, maar Lambert moet het gaan uitvoeren.
1: Ja.
0: Dus en een woordvoerder in de raad, wat ons betreft, is René dan degene die daar.
1: Nee, zonder meer. Maar dat is natuurlijk. Ik denk dat René en Lambert elkaar heel goed gaan vinden. Ik verwacht weinig oneenigheid tussen René en
2: tussen
1: Lambert.
2: Alle drie de partijen.
0: Nee, maar weet je, dit is dus zo'n punt waarvan wij zeggen, we vinden het belangrijk dat er kennis in de partij zit die ook geborgd is.
1: Ja.
0: En als ik dan weet, oh jongens, het gaat over ruimtelijke ontwikkelingen. René, Henk, kom op, even met elkaar om tafel. Wat vinden we hiervan? En dan kun je snel schakelen.
1: Tot slot wil ik nog, we hebben nog een minuutje of 10 ongeveer voordat we de luisteraar gaan uitzwaaien en elkaar. Ik wil even naar de burgemeester. Want we hebben natuurlijk nu een hele goede waarnemend burgemeester. Er gebeurt hier van alles. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is in de studio.
2: Mensen horen het niet hoor.
1: Dat weet jij dan weer, hè, Rick. Ik denk nu de luisteraar die zit met zijn bord onwijd omhoog. Nee,
2: dat hoor jij.
1: Maar, dat hoor ik inderdaad. Maar goed, daar word ik voor behandeld. Nee, grapje.
2: Heb je pilletje concert wel ingenomen?
1: Ja, niet concert, maar wel iets anders. Maar dat maakt niet uit. dan wordt het heel persoonlijk, Rick. Nee, maar de burgemeester. De burgemeester dus nu waarnemend. Hoe staat dat op het dossier? Krijgen we een nieuwe burgemeester? Hoe loopt dat proces? Ik heb de draad een beetje kwijtgeraakt, zeg maar.
0: Als het goed is dit niet een heel discussiepunt. Want het is bij de installatie is het al meegegeven. Deze burgemeester is aangenomen voor een tijdelijke periode.
1: Ja.
0: Dus we hebben gezegd, na de verkiezingen moeten we goed in het zadel en moeten we even een goede start maken met elkaar.
1: Ja.
0: Het college moet gevormd zijn, moet geïnstalleerd zijn en moet goed kunnen draaien. Dus wij verwachten dat hij na de zomer 2027, dat wij 2027 dat we mogelijk de installatie van de nieuwe burgemeester hebben. Dus we zullen waarschijnlijk binnenkort gaan starten met de procedure.
1: Ja, maar dat doet dit tot 27. Dus bij de huidige burgemeester is dat best wel goed in de handen volgens mij. Zeg maar, het burgemeesterschap, dat is mijn indruk althans.
2: Ja.
1: Helder. Goed, dan gaan we daar. Er zit een kuch in mijn keel en die wilde niet uit, maar die wil ook niet zakken. Dat is
2: het. Stel je een vraag, dan ga ik heel lang antwoorden.
1: Het gaat de laatste 10 minuten alleen maar over mijn lichamelijke geestelijke ongemak. Dat is niet te doen.

0: Tot 11 uur hoop ik, hè?
1: Goed, Rick, ik wil ook nog even naar jou toe. We gaan het niet meer hebben over die onvrede, want we hebben het nu over gehad. Maar wat, als je vooruit kijkt, waarvan denk je van, daar kijk ik naar uit in de samenwerking. En daar kunnen we misschien ook wel weer wat goodwill even van de willekeurige mopperende lefstemmer terugwinnen.
2: Ik heb een hekel aan mopperende stemmers.
1: Ja,
2: ik heb wel iets met mensen die kritisch zijn ten aanzien van wat er gebeurt. Belangrijk is dat we datgene wat we, en daar waren jullie allemaal niet bij tijdens de formatiegesprekken, dat we daar die intentie die we hebben uitgesproken, dat we niet weer in de formalistische hoek gaan schieten. Maar dat we ook echt zeggen, en nou schouders eronder en nou gaan we. Dat wil niet zeggen dat ik niet denk dat ze dat niet gaan doen, maar dat is wel mijn wens, dat dat nu ook gewoon onverkort uit gaat worden gevoerd. Want het is wel belangrijk. Ik zie toch heel veel dingen. Ik zie ook bij de reacties, en natuurlijk, dan zullen mensen zeggen, ja, dat is de toplaag. Maar er is heel veel boosheid in dit land. En dat creëert de overheid ook zelf. Wij hebben het nou niet gehad over het feit dat de provincie en Den Haag ons ook allemaal een brief heeft gestuurd over bijvoorbeeld het invullen van onze taken als het gaat om de spreidingswet en dat soort dingen. Het zijn allemaal dingen waarvan ik hoop dat wij echt nou eens een keertje aan de kant gaan staan. Niet dat we dat nooit niet helemaal hebben gedaan in de vorige coalities, maar nog meer begrijpen dat die zorgen van onze inwoners niet zomaar bedacht worden, dat mensen hun vrije tijd opgeven om zich druk te maken over kwesties die voor hen spelen. Maar dat we er echt oog en oor voor hebben. En dat we daar ook wat mee willen gaan doen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. En als we dat gaan doen, en daarmee ook het vertrouwen terugwinnen van mensen die ons een beetje kwijt zijn geraakt, in ieder geval hier in deze gemeente, dat we kunnen laten zien. Maar goed, wij proberen dit niet allemaal zo formalistisch op te lossen. We hebben oren en ogen. En wij snappen ook dat op een goed moment, als mensen gefrustreerd raken doordat ze zijn tegengehouden door de overheid, misschien ook wel eens een keertje niet het juiste woordgebruik hebben, niet het juiste taalgebruik hebben, misschien ook niet de juiste fysieke manier hebben van zichzelf opstellen tegen ambtenaren, misschien wat dreigend overkomen. Maar we zijn tegenwoordig wel heel snel in de hoek van, als we een stevig gesprek hebben met elkaar, dan moeten we daarvan zien weg te raken. En ik wil echt heel graag dat dit gaat veranderen.
3: En ik denk, aansluitend op wat Rick zegt, ik denk dat we met elkaar elkaar veel meer moeten spreken en dat we weer duidelijker moeten zijn en duidelijk moeten geven aan wat we wel doen. Want dit vind ik nu typisch zo'n dossier waar we met elkaar het op fronten oneens zijn, terwijl we in Elburg best heel veel doen. We zijn nu op dit moment bezig, nou, er ligt nu een bouwplan voor een aantal woningen. Er wordt in Elburg best heel veel gedaan. Dus we doen best wel wat we moeten doen, doen we ook.
2: Ja, maar staat er dus nog niet. Dat is het probleem voor mensen.
3: We nemen onze verantwoording waar die nodig is en waar we met elkaar, we hebben ook als gemeente een inspanningsverplichting. Zeker ook als het gaat om asielbeleid. Ja. Dus dat doen we ook met elkaar. Alleen, blijkbaar communiceren we dat onvoldoende, waardoor er toch heel veel onrust en mogelijke onvrede is. En ik denk dat we daar ook eens wat duiding aan moeten geven.
2: Ja, we raken zoveel geld kwijt in Nederland aan asiel, aan klimaat, aan stikstof, aan defensie. En dan iedere keer worden de mensen wel geacht om hun premie te betalen voor de ziektekosten. Hè? Dus de zorgkosten. Die worden steeds moeilijker te betalen. En wat ze ervoor terugkrijgen, wordt ze ook steeds verder afgeschaald. Ja, je moet je ook kunnen voorstellen, op een gegeven moment is het ook wel klaar bij mensen. En dan kun je wel zeggen, ja, wat stom dat mensen zo reageren. Nee, dat is menselijk. En wij weten, wij staan aan het roer, we weten dat er 1800 woningen, dat we er echt hard aan proberen te trekken. Maar ze staan er nog niet. Dus je moet je ook kunnen voorstellen, die mensen zeggen van, nou, waar blijven ze dan? Mijn kind van, ik heb thuis ook nog een zoon van 26 die thuis zit en zegt, ik heb weer ingeschreven, maar er waren 500 weer voor mij. Ik kom nooit aan bod, ik word helemaal gek.
3: En we moeten ook serieus omgaan met de inspanningsverplichting die we hebben en waar we inhoud aan willen geven, moeten we ook serieus doen. Er zijn nu nog te veel mensen die hier een woning moeten hebben, ook statushouders, die gewoon nog geen woning hebben en die blijven zwerven op deze manier. Dus we moeten gewoon doen wat we moeten doen en dat doen we ook. Ja. Alleen er moet wel snelheid gemaakt worden.
2: En dit land met alle regels die er nu zijn. Kijk, men wordt boos om types als wie die vent. Dat zijn ook mijn vrienden niet. We worden boos om het feit dat af en toe wat fasciste wie de houdingen zijn. Dat mensen spreekkoren bezigen die gewoon niet echt heel erg chic zijn. We zijn er allemaal heel erg verbaasd en verontrust over. We gooien ook graag alle mensen die roepen AZC nee omdat het beun voor de deur komt. Gooien we graag op één grote hoop met allemaal gekken die proberen met branddingen een gebouw gebouw in de fik te steken. Ik bedoel, dat is een wereld van verschil. Maar we zijn alleen maar bezig om die mensen weg te zetten. Maar het is, wordt ook tijd dat die mensen die gewoon op een fatsoenlijke manier laten weten dat ze het ergens niet mee eens zijn, dat we daar ook gewoon oog en oor voor hebben. Want het is belangrijk dat we dat doen. En niet dat we proberen om iets door de strot heen te douwen. Want op een goed moment, de kruik gaat net zo lang te water totdat die barst. En er zitten nu al barstjes in. En ik zou zeggen, zorg ervoor dat die kruik niet uit elkaar valt. En in Elburg gaan we proberen in ieder geval daar een klein beetje richting aan te geven.
1: Je noemde net, we gaan naar een afronding. Je noemde net, je krijgt het laatste woord. Agathe, en dan, ja, maar ik wil naar één ding.
2: Agathe
1: krijgt het laatste woord. Het is gewoon zo. En dat heeft te maken met het feit dat haar familie al bijna 14 generaties hier zit. Gewoon in Elburg. Dus die heeft gewoon de oudste spreekrecht. Zo simpel is het gewoon. Zo simpel is het gewoon. Wij zijn toch wel import, Rick. Wij zijn import inderdaad. Dat, en, maar jij noemde het resultaat. De laatste periode als vertegenwoordiger van de gemeenteraadsvertegenwoordiger. Fast forward 2030, je doet die deur tevreden dicht van de fractiekamer van Lef achter je. Waarom doe jij hem tevreden dicht?
2: Omdat ik ondertussen wel een fractie heb die mij iedere keer weer verbaast. Van de week was er ook weer één dat ik dacht van wauw. En dan hoor ik dan zoveel goede reacties over diegene. En dan denk ik, wauw, er zit zoveel potentie, zoveel groei in. En soms kunnen ze me ook zo verbazen, dat ik denk van, wacht even. Als het even zo doorgaat, dan ben ik hier gewoon niet meer nodig.
1: Dus verwonderd doe jij de deur dicht?
2: Nee, niet verwonderd, blij.
1: Oh, blij.
2: Blij gemoed.
1: Helder.
2: Ja, ik vind het gewoon mooi om te zien dat deze mensen in hun taken en in hun handelen gewoon zo gegroeid zijn, dat ik straks met een gerust hart kan zeggen, dit was hem. En ik heb begrepen van mijn vrouw, als ik er nou nog een periode aan vastloop, dan heb ik een probleem.
1: Zelfde vraag aan jou, Agathe.
3: Ja, nou, ik wil even terugkomen op net. Wat landelijk betreft, natuurlijk kan ik Rick volgen. Of ik het helemaal met hem eens ben op alle fronten, dat doet er ook niet toe. Nee. Want we kunnen er nog zoveel van vinden, maar we gaan het hier niet veranderen. We gaan hier de landelijke politiek niet beïnvloeden en niet veranderen. Dat gaat hem niet worden. Ik ben trots, straks, als wij met elkaar over 4 jaar, als ik de straat op ga en ik ontmoet burgers die tevreden zijn, die waar ik commitment mee heb en waar we een aansluiting mee hebben, dat we met elkaar bouwen aan een prachtige gemeente, want we wonen in een mooie gemeente. We hebben echt een prachtige gemeente Elburg en met elkaar moeten we hier met heel veel plezier en vertrouwen en veilig wonen.
2: Maar
3: dan
2: ook verdedigen.
3: Is het goed.
2: Dat gevoel moeten we ook verdedigen. Ik bedoel,
3: maar met elkaar. Ook
2: met elkaar, met z'n allen.
3: Met elkaar gewoon.
2: En Paul staat voor de gekkigheid die eventueel vanuit Den Haag komt, waarvan wij vinden dat past niet.
3: Gaan wij niet veranderen, maar we kunnen hier met elkaar wel een samenleving vormen die goed is en waar we blij zijn.
1: Helder.
3: Dankbaar.
1: Beste luisteraar, het is bijna 11:02 op deze 23e mei van 2026.
2: Politiek. Op een mooie Pinksterdag.
1: Ja. Ja. Ja,
3: vind je het goed dat ik nu afhaak?
1: Ja, mag af.
3: Dank.
1: Anita die verlaat. Nee, die laat lekker zitten. Anita die is onze nieuwe co-presentator. Hebben jullie dat gehoord trouwens?
3: Ja.
1: Anita Theekamp, die wordt. Die krijg je mee te maken, Rick.
3: Ja.
1: Maak je borst maar eens even. Dat,
2: ja, ik wel hoor.
1: Ik
2: maak me geen zorgen.
1: Nee, maar Anita kent natuurlijk de boel wel van binnenuit.
2: Dat zal, maar ook zij zal gewoon presentator zijn en geen raadslid meer zijn.
3: Nee, maar je gaat nu wel buiten je boekje, want ik zou het laatste woord hebben.
1: Ja, sorry. Agathe de Weert gaat jullie allemaal over.
2: Daar is de reclame.
1: Nee, beste luisteraar, van harte dank dat u weer geluisterd hebt deze week. Wij gaan er weer een weekje.
3: Hele mooie Pinksterdagen allemaal.
1: Mooie Pinksterdagen.
2: Naar de opwekking of niet?
3: We gaan dus heel veel mensen in deze gemeente naar de opwekking gaan. Ja,
1: dat denk ik wel. Ja. Ik ga niet naar de opwekking. Nee. Ik ga op de kinderen passen vanmiddag.
2: Ik moet zo meteen naar een uitvaart. Dat is leuk.
1: Dat is
2: in Zwolle. Dus sowieso een dag met de uitersten.
1: Ja, dat is zeer zeker zo. Maar het was een mooie uitzending. En ik wil jullie allebei danken voor jullie echt. Want dit is geen makkelijk moment om in te stappen. En jullie zijn allebei heel open geweest. Heel erg helemaal recht voor zijn raap. Ik wil jullie daar echt heel erg
2: voor. Voor Lef is dat geen probleem.
1: Nou, maar
2: wij zijn open. Staat
1: dat is wel waar. Maar soms zijn dingen makkelijker gezegd dan gedaan.
3: Over 4 jaar dan ben ik trots als ik het ooit red om bij Rick het laatste woord te hebben.
1: Kijk. Nu neem ik het laatste woord, beste luisteraar. Ja, dank u wel voor het luisteren. Tot volgende week. En tabeda. Doei.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging voor het verkeer op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. 10 minuten bij Amersfoort-Vathorst. En een kwartier vertraging als je over de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle rijdt. Want er staat 9 kilometer file tussen Ens en Kampen-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

niet waar, zei de giraf. Dikkertje, dikkertje, dikkertje, dikkertje, ik stap af. Zeg giraf, zei dikkertje dap.

0: De stem van Elburg.
1: De stem van Elburg.
0: Dit is Lou FM. Lou FM.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Luisteraars, een goede dag. Het is vandaag Pinksteren, maar dat wist u al. In onze orgeluitzending willen we daaraan ook graag wat aandacht besteden. En ik heb het overigens al eens eerder opgemerkt dat we voor de advents- en kersttijd veel overvloediger orgelwerk bezitten dan voor de Pinkstertijd. En ook voor de paastijd geldt dat eigenlijk. Al hebben we wel een aantal werken voor het Pinksterfeest die ik u vanavond graag wil laten horen. Maar ik wil de orgeluitzending van vandaag graag met u beginnen door samen te gaan luisteren naar 9 variaties die Samuel Scheidt, en dat was een Duitse organist, componist die leefde van 1587 tot 1654, schreef over een Cagliarda, dat is een suite van John Dowland. Scheidt was ongetwijfeld de bekendste en beste leerling van Jan Pieterszoon Swillink, bij wie hij een aantal jaren heeft gestudeerd. Scheidt gebruikte als thema dus van John Dowland een Cagliarda, en de variaties hierover worden uitgevoerd door de organist Dietrich Koolmansperger, die het Scherer-orgel in de Sankt Stefanuskirche in Tangermünde bespeelt. John Dowland werd in 1562 in het dorpje bij Londen geboren en overleed in 1626 in Londen. Hij was van oorsprong een Ier en bespeelde de luit en was componist van diverse werken voor dit instrument. Hij heeft veel gereisd. Van 1579 tot 1584 was hij in Parijs, daarna tot 1594 weer in Londen, vervolgens tot ongeveer 1596 in Duitsland, tot 1598 in Italië en aan het hof van de koning Christian IV van Denemarken was hij tot 1606 en tenslotte trok hij weer terug naar Londen, waar hij in 1612 benoemd werd aan het hof. Bekend werden naast zijn vele prachtige, vaak wat melancholieke getinte liederen met luidbegeleiding, is hij vooral bekend om zijn liederen met begeleiding van een of meer luiten of gambas. De liederen verschenen in een aantal bundels, de eerste in 1600. Ze zijn meerstemmig gezet en voorzien van een contrapuntische begeleiding voor luid. Dowland's instrumentale pavanes treffen ons door een verstilde treurigheid. Dus 9 variaties over het thema van John Dowland's.

Dan gaan we nu vervolgens luisteren naar het koraalvoorspel Kom, Heilige Geest, Herre God van Dietrich Buxtehude. En Dietrich Buxtehude leerde van 1637 tot 1707. En dit koraalvoorspel wordt gespeeld door Bernard Winsemius op het Schonat van Hagemeerorgel in de Nieuwe Kerk van Amsterdam.

En deze bewerking wordt gevolgd door een koraalvoorspel over hetzelfde koraal van de eveneens Noord-Duitse organist, componist Franz Tunder. En die leden van 1614 tot 1667. En dit laatste werk wordt gespeeld door Bernard Volkroene op het orgel in de Domkerk van Roskilde.

Een wat latere bewerking is het koraalvoorspel over Kom, God, Schöpfer, Heilige Geist van Bach, dat nu eveneens gespeeld wordt door Cor Adès op het genoemde zogenaamde Bachorgel in de Grote of Onze Lieve Vrouwkerk van Dordrecht.

Ook hedendaagse orgelcomponisten hebben zich met het laatstgenoemde koraal beziggehouden. Zo heeft de blinde Duitse organist Helmut Walcha, die in de vorige eeuw leefde, ook een koraalbewerking gecomponeerd. En die koraalbewerking van Walcha ontstond tussen 1943 en 1976.

Hij heeft het koraal Komt God Schepper Heilige Geest als volgt bewerkt. En het wordt gespeeld door zijn leerlingen Renate Meijer-Vuurker op het orgel van de Draaikoningskirche in Frankfurt, waar Walcha zelf organist is geweest.

Het bekendste werk over het Pinksterlied Fede Creator Spiritus is ongetwijfeld de bewerking van de Franse organist-componist Maurice Durufle. Een Franse organist-componist die leefde van 1902 tot 1986. Zijn prelude, Adagio, et chorale variée sur le thème, Fede Creator Spiritus, het bekendste en wellicht het oudste Pinksterlied, wordt nu gespeeld door de organist Roberto Morini op het staalgoedorgel in de Sankt Martini-kerkje van Dadeluga. En dat is een stad in Luxemburg.

En dan sluiten we deze orgeluitzending af met door te geluisteren naar een werk van Domenico Scarlatti en die leden van 1685 tot 1756 en wel Fuga di Mol. En dat wordt gespeeld door de organist Egbert Schoenmaker op het orgel. Ik mag liever zeggen het Christian Vaterorgel in de Sankt Petri van Melle, een stadje net even over de grens in Duitsland. En dat orgel gaan we in de volgende uitzending wat uitvoeriger beluisteren. En daar sluiten we ook onze orgeluitzending mee af. Marco van Doorn en ik danken u voor het luisteren. Wensen u verder nog een gezegende Pinksterdagen toe. En graag tot volgende week.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Beste mensen, van harte welkom bij het programma Van Aards tot Eeuwigheid. Mijn naam is Aard en ik mag dit uur vullen met mooie klassieke muziek. We begonnen met Johann Sebastian Bach. Sheep may safely graze. Schapen mogen veilig grazen. Het is een aria, het is een populaire feestelijke compositie die vaak wordt uitgevoerd bij gelegenheden als bruiloften. We gaan verder met een werk van Erik Satie. Erik Satie was een Frans componist en pianist. En hij leidde een bijzonder luxe leven. Maatschappelijk was hij eigenlijk een buitenstaander. Een beetje een zonderlinge figuur eigenlijk. Maar zijn muziek was bijzonder. Gymnopédie 1 en 3.

Dat was Samuel Barber met zijn Adagio for Strings. Ik had beloofd Satie, een werk van Satie, te draaien. Maar per ongeluk had ik de volgorde verkeerd ingezet. Hier komt alsnog Erik Satie met zijn werk Gymnopédie.

inmiddels 90, de Estse componist Arvo Pärt. In 1978 schreef hij Spiegel im Spiegel, zijn eigentijds klassiek muziekstuk. Hoewel Spiegel im Spiegel oorspronkelijk voor viool en piano geschreven is, wordt de viool ook vaak vervangen door cello of een altviool. Er zijn zelfs versies met contrabas, klarinet, hoorn, nou ja, noem maar op. De titel van het stuk komt dus uit het Duits. En dat betekent letterlijk spiegels in de spiegel. Het Duitse woord spiegel kan zowel op het enkelvoud als op het meervoud slaan. En de titel verwijst naar het oneindige beeld dat ontstaat wanneer men kijkt in twee tegenover elkaar opgestelde spiegels. Geniet u van Spiegel im Spiegel.

spiegel. Toch een einde aan het oneindige. Ja, we zijn nog helemaal menselijk.

van 1840. Daar schreef Robert Schumann zijn Kinderszenen. Kinderszenen, dat zijn kinderscènes. Kinderscènes die hij op muziek ging zetten. De directe aanleiding was dat zijn vrouw Clara maar al te vaak tegen hem zei dat hij leek op een kind. Nou, dat was niet tegen Dovermans oren gezegd. Dit werk, dit is nummer 7, dat heet Träumerei. Träumerei, Robert Schumann.

dromerige stuk laat ik jullie voorzichtig weer wakker worden met Edelweiss uit The Sound of Music.

onverbeterlijk werk van Strauss, de Blauwe Donau. Het uur zit er weer bijna op en ik ga afscheid nemen met klanken van Maurice Ravel. We kennen hem natuurlijk van de Bolero, maar hij kon ook andere dingen. Zo heeft hij dit concert voor harp geschreven. Klinkt heel subtiel, heel mooi. Dank voor het luisteren.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachten vrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

En zo zijn we weer begonnen. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Mijn openingstune, zoals jullie allemaal weten. Welkom bij Nachtgedachten. Het is buiten weer lekker warm. Je zit allemaal weer buiten. Het is echt de tijd van de lange avonden. Lekker buiten zitten, lekker rustig aan doen. En nou, wat is er nou mooier? Pak er een puzzelboekje bij. Leg die iPad even weg. En ga lekker even lekker luisteren een uurtje. Even lekker de tijd om alle zorgen en problemen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En ik heb natuurlijk weer prachtige muziek bij me en ik heb mijn vaste onderdelen. Ik heb straks weer een mooi gedicht en ik heb weer een leuk stukje cabaret. Dus ga heerlijk onderuit zitten. Pak een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in. Pak er iets lekkers bij. Zet alles voor een tijdje van je af. En geniet. En vandaag gaan we zeker genieten, want we gaan beginnen met Adele en Chasing Pavements.

0: Opa, wanneer komt nou het gedicht?
1: Nou, Nova, we gaan nog één liedje draaien. En dat is er een van ZZ Top. En dan gaan wij luisteren naar het gedicht. Maar eerst dus nog even ZZ Top. Jullie kennen hem vast wel. Dit is de harderzetter. Zet hem gerust even harder. Sharp Dressed Man.

gedicht is van Tanja Helderman en het heet Fundament. Boek een reis naar een andere wereld, goed bereikbaar, dicht bij huis. Stap in andermans gedachten, lees je in en leef je uit. Neem de tijd om je te laven aan een bron van inspiratie en vergaap je aan de kennis die hier rijkelijk wordt verspreid. Vind een schat aan informatie op een levendige plaats, waar cultuur wordt uitgedragen, waar je wegwijs wordt gemaakt. In de taal en in de toekomst, in het leven in elkaar. Kom, ontspan, onthaast, verrijk je, lees, verzamel en bewaar. Voel je welkom tussen woorden, inclusief voor iedereen. Vind de ruimte om te leren van de mensen om je heen. Neem jezelf als het vertrekpunt om de ander te ontmoeten, want waar taal het fundament is, ligt de wereld aan je voeten.

Ja, wat ga je draaien, hè, na zo'n prachtig gedicht. Ik zat te denken aan Bobby Goldsboro en hij heeft het over de zomer, summer. En het heet ook wel The First Time.

Ja, dat was natuurlijk Cavatina en de Shadows. En dat is natuurlijk ook het thema van de Deer Hunter. Dit is een mix. DJ Schmolly en de Common Linnets. Every Breath After the Storm.

0: Ja, dat waren ze dus. De Common Linnets en DJ Schmolly. En het is toen ineens, was het 10:30. En dat betekent dat het tijd is voor cabaret. En ik heb vandaag Pieter Derks bij me. En nou ja, de Wolf, iedereen heeft het er druk mee en iedereen praat erover. Op dit moment hebben we er natuurlijk heel weinig last van, want er zijn heel veel jonge dieren die makkelijker te vangen zijn, waardoor de Wolf geen behoefte heeft om behalve wild ook nog schapen en zo aan te vallen. Dus wat dat betreft is het in het voorjaar altijd even rustig. Maar ze hebben natuurlijk zelf ook een nest dat ze aan het voeden zijn en dat straks opgroeit en ook weer gaat jagen. Goed, we zijn er nog niet klaar mee met de Wolf, maar Pieter Derks heeft er daar zijn eigen idee over.
1: De jagers. Heel goed voorbeeld. De officiële jagersclub, die waren op een gegeven moment boos over de wolf. He, want je zou denken, jagerswolf, hartstikke leuke combinatie. Maar de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Jagers, ja, wat zo heet het. Niet te verwarren met de Nederlandse Vereniging van Koninklijke Jagers, want die hebben we ook. Ja, dat is een vrij klein, maar hardnekkig clubje, maar duur ook. Maar nee, we hebben het hier over de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Jagers. En die waren boos vanwege de wolf. Dat is natuurlijk sowieso een heleboel commotie. De wolf kwam het land binnen, meteen allemaal mensen in paniek en consternatie. En de boeren boos. Daar is niet zo heel veel van nodig. Maar goed, er waren allemaal dingen gaande. En op een gegeven moment waren er dan twee wolven, twee vrouwtjes. En die gingen toen samen op de Veluwe wonen. Nou, dat gaf dan bij de lokale bevolking op de Veluwe weer... Ja, klachten van religieuze aard. Laten we het daar even op houden. Maar goed, op een gegeven moment kwam er een plan. Hè? Een interprovinciaal wolvenplan. Want dit is Nederland, er kan niet gewoon een wolf het land binnenwandelen zonder dat daar een roedel ambtenaren achteraan gaat. Dus er kwam een plan interprovinciaal. Hè? Dus er is geen landelijk wolvenplan. Er is ook geen nationaal wolvenplan. Er is in dit verband gekozen voor een interprovinciaal wolvenplan. En alles is geregeld. Ze hebben alles eenmaal, dus ze hebben het leefgebied van de wolf eerst vastgesteld. Op een kaartje, een mooi gearcheerd gebied zo. Ik weet niet of ze het de wolf zelf ook hebben verteld, maar dat is waar de wolf woont. En dan hebben ze verder allemaal regelingen. Dus er is een regeling voor de boeren gekomen. Dus als er nu een schaap wordt doodgebeten door de wolf, dan weet de boer precies hoeveel schadevergoeding hij kan krijgen. En er is een regeling voor grootmoeders die visite verwachten. Alles. Alles is geregeld. Maar goed, toen was dat plan klaar en toen kwamen de jagers. En de jagers waren niet tevreden. De jagers wilden een schadevergoeding wegens gederfde inkomsten. Omdat de wolf nu het wild opeet dat zij eigenlijk van plan waren te schieten. Dat krijg je echt alleen in Nederland verzonnen volgens mij. En toch een schadevergoeding voor de jagers omdat de wolf het wild opeet dat zij administratief gezien hadden mogen afknallen. Dat is even los van de bureaucratie, weet je. Maar gewoon, je bent toch een jager. Dat is toch wat je doet, dat is toch je dingetje. Dat is toch de sport, dat je de natuur de baas bent, dat je in strijd met de elementen. Dat je hebt toch een pak aan, zo'n camouflage, zo'n mooi groen jagerspak. Hier een embleempje, dat je lid bent van de bond. En je hebt een mooie hoed ook, echt een jagershoed met zo'n veer, zo'n grote veer. Dat elk hert van 100 meter afstand kan zien van, oh, daar loopt de jager. Mooi grote veer zo. Of Prins Carnaval, je weet het nooit helemaal zeker, maar zo'n mooie... Dus je bent een jager, je hebt een dubbelloopjachtgeweer ook nog, hè? Dus je bent een jager, je hebt een pak aan en een hoed op met een veer en je gaat op jacht. Je loopt met je dubbelloopjachtgeweer door het bos. En het is al niet zo heel spannend allemaal, hè? Want daar is de A12 en daar de Betuwelijn. Het is al niet gauw dat je zegt van oeh, we zijn overgeleverd aan de wilde grillen van moeder natuur als we ooit maar weer thuiskomen. Maar goed, je doet je best, ja? Je gaat op jacht, je loopt door het bos, je volgt de ANWB-paddenstoelen richting het wild. En je bent voorbereid ook, je hebt je rugzakje om bammetjes gesmeerd, pak je wiki voor de middagpauze, alles heb je bij je. En je hebt hier nog een riem om verrekijker, zaklamp, infrarood, cameraatje, lokfluit, hier nog een alarmknop. Als het je dan nog steeds niet lukt om zo'n zwijn voor zijn flikker te schieten voordat de wolf hem gevonden heeft, dan ben je misschien gewoon geen jager. Dan ben je misschien toch gewoon prooi. Moet je misschien jouw plek in de voedselketen even helemaal heroverwegen? Toch? Dit is eigenlijk gewoon alsof ik een schadevergoeding zou eisen van Sunnery James. Een paar mensen boven de 25 nog, merk ik. Nee, Sunnery James is een DJ. Sunnery James is getrouwd met Doutzer Kroes. En ik was dus eigenlijk van plan... Nou meneer, ik weet niet wat er zo grappig aan is. Dat is toch 30, 40 jaar gederf levensgenot. Daar mag toch een klein bedragje tegenover staan, lijkt mij. Nee, maar ik denk gewoon echt van joh, volgens mij moeten we wel een beetje weerbaar zijn, toch, in dit soort situaties. We hebben het afgelopen anderhalf jaar natuurlijk een goede les gehad in ja, nederigheid en omgaan met onvoorziene omstandigheden. He, maar ja, soms heb ik ook het gevoel dat dit nog maar een soort voorbode is. Dat ons de komende decennia nog wel meer rampscenario's te wachten staan. Want dat kan allemaal heel klein beginnen. En er zijn zoveel van die berichtjes elke dag. Want dit begon ook klein, hè. Want dit was ook gewoon een onbekend virus op markt in Wuhan. Moet je kijken waar we nou zijn. Ik lees al die kleine berichtjes in de krant tegenwoordig met paniek in mijn ogen. Ja, je weet gewoon niet op wat voor manier het misgaat. Maar het gaat hoe dan ook mis. Weet je, ik lees Gordon emigreert naar Dubai. Ik denk, hoe gaat daar een apocalypse uit voortkomen? Weet je, ik weet niet hoe. Maar het gaat gebeuren.
0: Ja, Pieter Derks en de Wolf. Ik weet zeker dat er mensen zijn die deze herkennen. Dit intro, deze muziek. Hungry Heart, Bruce Springsteen.

0: Hallo, dit is Nachtgedachten. Hier mag je stil zijn, dromen of gewoon luisteren. Blijf maar even bij ons.
1: Ja, en blijf maar even bij ons voor Say You, Say Me van Lionel Richie.

0: Within Temptation, Stand My Ground. We gaan naar een heel mooi nummer van Duffy. En Duffy die zong Mercy.
1: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Fijn dat je luistert naar Nachtgedachten. Even lekker weg van alle beslommeringen en genieten.
1: Ja, we gaan nog even genieten. We hebben er nog twee. Ik ga eerst even Killing Me Softly van de Fugees draaien. En daarna achteraan komt Agda en de Munnik. En Agda en de Munnik, die hebben het over Eva. Maar eerst nog even Killing Me Softly.

Ja, dit was het weer. Dit was Nachtgedachten. Ik wil eerst Tanja Helderman nog bedanken voor het gebruik van haar mooie gedicht. En ik vond het fijn dat jij luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Nou, als je zo naar bed toe gaat, slaap lekker. Ga je nog iets anders doen, blijf je nog lekker buiten zitten. En misschien ben je nog wel andere dingen aan het doen. Nou, doe het rustig aan. Ik ben er natuurlijk gewoon weer volgende week maandag om 10 uur. En ik hoop dat jij dan ook weer luistert. Nog een hele fijne avond en nacht. En morgen gezond weer op. Tot volgende week.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN Varen. Het weer er nog, tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.